0: ti dico sì,
1: ti dico che ho voglia di vivere.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

drift away. Past the gate, desert keeps forming.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon. Ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met

ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met stroom.

de bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookkarton, dat gaat met strook.

allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
1: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
0: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg twee keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog één keer scoren.
2: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
0: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte bij Alfred Oostvoorne. 10 kilometer file en een uur vertraging. De weg staat dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Dus die file blijft er voorlopig wel eventjes staan. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar is de weg dicht tot 7:30 vanochtend. Ja, en daardoor weer file op de N218. De weg Spijkenisse-Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 een uur vertraging. Door 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Halve Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
9: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
10: Een zeer goede morgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt verzorgd door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar John de Heij. Theatermaker, regisseur, schrijver, muzikant en docent drama CKV bij het Antonius College. Van harte welkom, John.
11: Ja, dankjewel.
10: Ja, om agenda, technische redenen wordt de uitzending overigens opgenomen op maandag 27 september. Zetten we er altijd bij, want als er dan iets actueels gebeurt, dan denken mensen, waarom heeft hij daar niet over?
11: Ja, weet je. Ja.
10: Ik zeg Goudenaar, maar ben je ook een geboren en getogen Goudenaar?
11: Zeker, ja.
10: Want hoe oud ben je nu? Even schatten, 58, 59?
11: De laatste is goed, 59.
10: 59, ja. Nou, dat moet gewoon deductie, hè, wat je dan op internet doet. En dan kom je ongeveer daarop uit. Wat is jouw gezin van herkomst?
11: Mijn vader was altijd kapper. En mijn moeder die woonde in Montfoort. Mijn vader in Haastrecht. En toen gingen ze in Gouda wonen aan de Nansenstraat. Daar hadden we ook een kapsalon. Vreewijk heette dat.
10: Okay.
11: Ja, heel voor de wat ouderen weten dat misschien nog. En wij woonden boven vroeger. En ik had een broer en een zus. En in Nansenstraat was het dus echt het. Daar woon ik eigenlijk nu één straat vandaan nog.
10: Dat is de Joubertstraat volgens mij. En ik heb jarenlang in de Kruurlaan gewoond.
11: Nou, kijk eens aan. Dichtbij.
10: Ja. Schoolcarrière. Je hebt natuurlijk ook in Gouda op de lagere school gezeten, neem ik aan. Welke was dat?
11: De Roncalli School heette dat volgens mij. Ja, ik ben nou, het is al zo lang geleden, maar ook al dichtbij. En daarna ging ik naar de school waar ik al zo lang werk, ook het Antonius College.
10: Ja, dat is je middelbare school.
11: Dat is mijn middelbare school.
10: En welke richting heb je gedaan?
11: Met wat hindernissen, want ik vond het zo gezellig, heb ik HAVO gedaan.
10: HAVO gedaan.
11: In iets meer jaren.
10: Ja, ja. En dat was toen al op het Antonius College.
11: Ja.
10: En dan is mijn vraag, want dat is mij eigenlijk onbekend. Heb je daar nou iets van een beroepsopleiding gedaan of zo?
11: Ja, zeker.
10: En wat was dat?
11: Ja, ik ben eerst begonnen aan het conservatorium. Eigenlijk Spaanse gitaar, klassieke gitaar en Spaanse gitaar. Dat was de vooropleiding. Alleen toen moest je 6-7 uur per dag studeren. Dat vond ik toch wel behoorlijk pittig. En theater was eigenlijk ook al mijn grote liefde. Maar ik was altijd van mening, ik kan dat niet. En toen ben ik toch auditie gaan doen en werd ik aangenomen in Arnhem op de toneelschool.
10: Toneelschool.
11: Ja, en daar ben ik dan weer binnen een hele korte tijd overgestapt naar de regieopleiding. Dus docent drama regie. Ja.
10: En die heb je wel afgerond?
11: Zeker.
10: Ja.
11: Zeker.
10: Maar waar kwam die belangstelling vandaan? Want vaak is eigenlijk de middelbare school de periode waarop je smaak krijgt als het om cultuur en muziek gaat. Hoe is dat bij jou gegaan?
11: Ja, als klein kind luisterde ik al uren op mijn kamertje muziek. En soms helemaal afgesloten van de hele wereld. Vond ik heerlijk. En wat wil je als kind? Hè? Wat wil je worden als je groot bent? Ik wou clown worden of zanger. Nou, het zit in de richting.
10: Ja, het zit in de richting. Combinatie komt ook voor, denk ik.
11: Ja, komt ook nog voor. En ik doe het allebei op een of andere manier nog wel eens. Maar zal ik maar zeggen. Maar nu iets meer achter de schermen.
10: Ja. En had het Antonius College eigenlijk al iets met het vak wat jij nu eigenlijk geeft daar? Had je toen ook CKV of iets dat erop leek?
11: Nee, CKV, dat is eigenlijk een vak wat ik echt helemaal daar mee begonnen ben en ook helemaal zelf gemaakt heb. Want dat kon toen nog. Ik kon het heel vrij invullen. En er was wel een traditie toen al op het Antonius, toen ik als leerling daar zat. Een traditie met toneelstukken, theatervoorstellingen met bijvoorbeeld een paar docenten. Tom van Kleef, Danny Kaai, dat waren de docenten die dat toen verzorgden. En in het eindexamenjaar begon ik eigenlijk al met toen ik naar de toneelschool ging, begon ik daar al te werken. Omdat we een soort oud-leerlingen bij elkaar een cabaretgroep gingen oprichten. Okay. De harte vrouwen schoppen heren. En daar gingen we in Leids Cabaret Festival, stonden we in de finale. En dat is eigenlijk ook een beetje op die school ontstaan.
10: Ja. Ja. Dus je hebt wel degelijk in dat opzicht ook iets aan de school gehad. Die heeft ook gestimuleerd wat de zaadjes waren er al. Maar dat heeft wel een beetje
11: precies
10: geholpen weer.
11: Ja, zeker. Ja.
10: En als je nou terugkijkt naar die begintijd. Wat waren dan eigenlijk je grootste inspirators? Dat je zegt van dat zijn mensen daar. Je hebt het over muziek gehad. Je hebt het over theater gehad. Waar ik echt tegenop kijk. En die nog steeds een beetje als een voorbeeld zie.
11: Nou ja, weet je. Het begint op zo'n school altijd door een een docent die jou ziet, die jou opmerkt, die in jou gelooft. Dat is vaak, vind ik, altijd de grootste inspiratie om meer ermee te doen. Als dat wordt gedragen door iemand in de omgeving. En en daarbuiten vond ik theater magisch. Ik weet nog dat ik daar voor het eerst naar theater ging. Nou, ik was werkelijk onder de indruk.
10: En welk theater was dat? Kan je dat nog herinneren?
11: Nee. Ik weet alleen nog dat het decor opkwam rijden. En dat de mensen iets met het publiek deden. Maar nee, ik weet het niet meer. En dat vind ik nog jammer eigenlijk.
10: Nou, wat is de eerste voorstelling die je wel is bijgebleven? Dat je zegt van nou, dat maakte ook grote indruk op mij. En die herinner ik me nog wel.
11: Nou ja, de eerste film was in ieder geval Bambi. Waar ik jankend op de bank zat. Nee, de eerste voorstellingen. Dat is moeilijk zeg. Dat is denk ik toch. Als kind ging je naar de Goudsbloem in de Goudse Schouwburg. Toen al. En dat is toevallig ook de club, theatergroep die al 80 jaar, 75 jaar bestaat. En die ik nu ook regisseer trouwens. Dus vorig jaar.
10: De Goudsbloem.
11: Dat waren de voorstellingen. Die zijn ooit gestart na de Tweede Wereldoorlog, om kinderen ook eens een plekje te geven in de Schouwburg, om kennis te maken met. En toen, als je zelf op school zit, want zo oud ben ik nou ook weer niet, maar toen ging je ook naar die voorstellingen. En als ik ze nu terugkijk, denk ik, poeh, maar ik vond dat toen zo magisch en geweldig. Ja.
10: Dus die herinner je inderdaad nog wel. En die bestaat nog steeds.
11: Die bestaat nog steeds. Ja? Er komen nog steeds zo'n 3000 kinderen kijken elk jaar.
10: Ja. En je zegt je regisseert het. Dat wist ik eigenlijk niet.
11: Dat wisselt ook. Met de laatste 2 jaar doe ik het. En dan kiezen ze vaak weer 2 jaar een andere regisseur. Dat is heel gezond. Ja.
10: Ja, maar het is niet zo dat je nu al met hen met een productie werkt op dit moment.
11: Nee, dat is nog niet helemaal zeker of wie het dit jaar gaat doen.
10: Oké, dat moet nog besloten worden.
11: Ja,
10: Ja. Maar je hebt nog wel ruimte in je agenda. Dus even gewoon,
11: Oh ja, daar maak ik ruimte voor.
10: Daar maak je ruimte voor.
11: Ja, dat is hartstikke leuk.
10: Ja. We hadden het net even over je schoolcarrière en dat je al op school eigenlijk bezig was met theater en muziek. Maar wanneer ben je nou eigenlijk gaan werken, echt officieel in dienst getreden bij het Antonius College?
11: Nou, dat was eigenlijk toen ik van school afging, ben ik een jaartje vooropleiding gaan doen, conservatorium, toen het eerste jaar toneelschool. En eigenlijk ging ik toen al werken, terwijl ik nog op de theaterschool zat, ging ik al groepen begeleiden met een voorstelling. Nog wel eens waren ze een soort stage en ik was een soort buitenbeentje. Ik gaf daar geen lessen, maar het was meer alleen maar de voorstelling. Maar dat is eigenlijk dus eigenlijk bijna continu geweest eigenlijk. Eén jaartje gemist en daarna ben ik er daar al begonnen.
10: Ja, dus, maar je hebt, op een gegeven moment heb je contact gekregen, neem ik aan. En dat was 36 jaar geleden, zei je net, voor de uitzending.
11: Ja,
10: zo ongeveer.
11: Klopt, ja. Want de tijd, hè?
10: Ja, de tijd vliegt de verkeerde kant op, zeg ik altijd. Ja. Ja, en toen ben je daar dus echt als docent. Heette het toen ook drama CKV? Of, want drama is op een gegeven moment een examenvak ook geworden.
11: Ja,
10: hè?
11: Ja, drama is echt pas veel later. Ja. En CKV trouwens ook. CKV was er eerder dan drama. Nee, eerst ben ik echt wel in dienst getreden, maar dan meer voor buitenschoolse activiteiten, een aantal uurtjes. En toen kwam inderdaad CKV, culturele kunstzinnige vorming. En dat is een verplicht vak voor alle leerlingen van de bovenbouw. En daar probeer je ze eigenlijk te motiveren en te enthousiasmeren voor kunst en cultuur. Nou, dat lag mij wel. En dan niet alleen maar theater, maar ook voor beeldende kunst, ook voor film. En nou, dat kan een heel theoretisch vak zijn. Op sommige scholen wordt er aan de hand van een boek wordt er gewerkt. En wij hebben, gelijk al heel veel praktische opdrachten verzonnen. En het is
10: jij was meer de man van het doen.
11: Ja, want dat ervaren, dat doet iets met een jongere.
10: Ja, want als je nou nu zegt, wat houden nu die lessen in? Zoals je ze bijvoorbeeld vorig jaar gaf.
11: Nu heb ik dus, geef ik drama en CKV, dus culturele kunstzinnige vorming. Daar maken ze zo'n 5-6 opdrachten per jaar. Eén iets met film, een keertje met een vrije opdracht, waar je ineens ziet van wat voor talenten iedereen heeft op zijn eigen vlak. Heel verrassend. Ze kunnen een huis bouwen, architectuur. Maar dan gaan ze dat in de praktijk brengen. Wat hebben we nog meer? Fotografieopdracht. Nou, dat soort elementen.
10: Het is heel erg hot op het ogenblik, hè? Fotografie.
11: Ja, nou, het is ook hartstikke leuk. Ja. En iedereen kan het tegenwoordig met die gigantische kwaliteit telefoons, maar een echt mooie foto maken.
10: Ja, toch zie je ook jongere mensen die weer een ouderwetse telefoon kopen.
11: Ja, zeker. Ja.
10: En zelfs de Polaroid is weer een opmars, heb ik gezien.
11: Ja, ja. Mooi, hè?
10: Ja. Drie van mijn kinderen en één van mijn kleinkinderen hebben les bij jou gehad en zijn allemaal lovend over wat jij gedaan hebt. Okay. Heb je enig idee hoeveel kinderen uit Gouda en omstreken les bij jou hebben gehad in al die jaren?
11: Goeiedag. Oh, dat weet ik echt niet. Dat heb ik eigenlijk maar nog nooit afgevraagd.
10: Nee, maar dat zijn er duizenden.
11: 36 keer 100 kinderen die elk jaar van school afgaan. Nee, 200 kinderen.
10: Ja.
11: Nou, het is ook wel zo van dat je, als je door de stad loopt op een zaterdag, dan ben je wel, ben je wel heel veel bezig met dat soort dingen. Maar ik vind dat juist prachtig, leuk. Een praatje maken met een oud-leerling. En sommigen, kijk, bewust niet. En sommigen vliegen je om je nek, zou ik maar zeggen. Dat is echt hartstikke leuk.
10: Ja. En er zijn natuurlijk bekende mensen die ook nu nog lovend over jou praten. Ik noem even Jennifer Hofman, heb ik een interview van gelezen. Hè? Een man met kennis en ervaring. Door hem heb ik de lol van het spelen ontdekt.
11: Ja, ja.
10: Ik hoorde net, wist ik eigenlijk niet, dat Hint ook door jou ontdekt is.
11: Ja, ze zat op school ook. Begon ze de Fado te zingen. Ja.
10: En afgelopen zaterdag heb ik een bestuurslid van jou gesproken, Ruud Broekhuizen. Die had ook les van jou gehad op school. Ja. Zijn die wel?
11: Of was ze in die zin? Volgens mij mijn leeftijd een beetje. Maar we hebben op dezelfde tijd op school gezeten.
10: Oh, dat zal het
11: denk
10: zijn. Hij kende je wel uit die tijd in ieder geval.
11: Ja.
10: En wanneer ben je eigenlijk buiten de school gaan werken? Want je hebt natuurlijk 36 jaar in de school gewerkt. Dat doe je nog steeds. Je hebt nog steeds een arbeidsovereenkomst. En er is natuurlijk één moment geweest dat je activiteiten niet meer tot de school beperkte, maar ook op andere manieren ging werken. Wanneer is dat gebeurd ongeveer?
11: Dat ging wel eigenlijk bijna altijd. Dus vanaf het eerste jaar op de toneelschool ging ik werken op het Antonius, maar ging ik ook al in het tweede of derde jaar op de werkschuit werken. Dat ken je misschien nog wel, de werkschuit aan de Bloemendaalseweg.
10: Ja, daar heeft volgens mij ook een van mijn dochters aan meegedaan.
11: Echt?
10: Ja, ja, ja.
11: Kijk,
10: Vanessa was dat
11: Vanessa,
10: volgens mij. Ja, Vanessa. Nee, Vanessa volgens mij.
11: Ja, klopt, Vanessa. Ja, Vanessa.
10: We zijn daar een keer aan een voorstelling geweest.
11: Ja, wat grappig, joh. Ja, klopt. Ja, ja. Nee, daar ben ik toen ook al gaan werken. En daarnaast ging ik ook voorstellingen maken die ik of leuk vond toen nog, of voor andere organisaties. Ja.
10: En noem eens wat andere organisaties dan.
11: Nou, waren mooie evenementen. Bijvoorbeeld, heel lang geleden was een Leo Vrooman nacht. Ik weet niet of je dat nog kent.
10: Ja.
11: Samenwerken met de bibliotheek was dat. Was op dat pleintje daar. Dat was altijd wel heel tof. Met mooie herinneringen.
10: De oude locatie
11: aan,
10: het Weeshuis was. En nu een heel duur restaurant, prachtig, hotel is. Ja,
11: ja. Maar een hele mooie herinnering met Candy Dulfer daar nog op het podium. Het hele plein ging helemaal los. Ja, fantastisch.
10: En er is op een gegeven moment ook een samenwerking ontstaan met Ruud Bakker. Dat was alweer 2018, dus dat maakt al een aardige sprong in de tijd. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
11: Bij de Schijnwerper, een theatergroep in Haastrecht, speelde hij. Ik ging daar regisseren en al heel snel na afloop deden we een biertje. En toen raakten we in gesprek en er was wel een klik. En toen gingen we eigenlijk plannen maken. Hij was slager, directeur van de keurslagers. En ik was regisseur en hij zei, joh, laten we eens een keer een hele grote productie maken. Zou je dat, waarom doen we dat niet? Ik zei, nou ja, ik ben voor. En toen zijn we een stichting opgericht. Toen zijn we begonnen met Titanic. En dat was de allereerste grote productie.
10: En waar werd die gedaan, die
11: productie? Die werd gespeeld allereerst in de sporthal van Concordia in Haastrecht. En dat was toen al 9 keer. Er waren al iets van 5.000 of 6.000 kaarten verkocht. Dus toen gingen we naar, even kijken, naar de Schouwburg. Nel Oskam uit Haastrecht. Ja. Die zag die voorstelling. Die zei, nou ja, dit is zo gaaf. Dit is zo goed. Dit kunnen jullie het seizoen openen met deze voorstelling. Ik zeg, nou ja, graag. Dus toen hebben we ook daar nog gespeeld. En dat is eigenlijk nog een keer later gebeurd met Troje. Ook nog eens een keer. Precies dezelfde volgorde.
10: Ja, want de man van Nel Oskam verhuurde kano's trouwens in Haastrecht.
11: Oh, is dat zo?
10: Ja, dat weet ik dan niet.
11: Oh, dat weet ik dan niet.
10: Ja. Ja, en zo is die samenwerking ontstaan. Maar die is daarna naar iets anders uitgegroeid.
11: Ja, we zijn toen Troje gaan maken ook nog. En na Troje, toen zaten we eens een keertje bij een barbecue. En toen zei Ruud, joh, hoe zou het nou zijn om je eigen theater te hebben? Hoe zou dat nou voelen voor hem dan, zou ik maar zeggen? Nou ja, toen... want dat moet je geen 3 keer zeggen. Dat is bij Ruud Bakker, die doet dat al gelijk. En dus die heeft hij een pand gekocht. En hij is de... we zijn de theaterbakker Hij begonnen.
10: Ja.
11: En dat is best wel een heel groot succes geweest. Of nog steeds trouwens. Ja, alleen wij werken dan nu niet meer samen. Maar
10: hij was
11: verder gegaan.
10: Hij had zeg maar de zakelijke leiding en jij had de artistieke leiding, om het even samen te vatten.
11: Klopt, ja.
10: Maar ik wil dan heel even terugkomen op Troje. Want Troje heeft wel een prijs gewonnen, hè? De AMA-prijs. En dat is de Amateur Musical Awards prijs.
11: Klopt, ja.
10: Voor de beste nieuwe musical. En dat was in december 2018. Het eerste groot succes eigenlijk, hè?
11: Zeker, ja.
10: Want nou, het is 14 keer opgevoerd, geloof ik, die musical. In Concordia en in de Goudse Schouwburg met 80 acteurs. Dus dat was eigenlijk een groot succes. In
11: ja, dat is een mega productie. Het zijn bijna producties die niet meer kunnen ook.
10: Nee.
11: Met 7 de diepe lades. We hadden een loods in Stolwijk. Tegenover die de vrachtwagenman. Met al die grote vrachtwagens. Die heeft ons ook geholpen. Toen met 6, 7 diep lades aan decor gingen we op pad. Dat was een bizar groot onderneming. En ook wel waanzinnig. En het stuk is gebaseerd op de Homerus. Dat is 1,5 kilometer aan materiaal. En daar heb ik het verhaal dus helemaal zelf geschreven en gepluist. De songs werden gemaakt door René Baas. En er was een liveband bij. Er was een kokkie van Leersum. Die heeft 350 kostuums gemaakt.
10: Halleluja.
11: De decors van 10 meter groot. Een ledwall van 100 vierkante meter. Het was echt niet normaal. Ja.
10: Nee. En als je nou terugkijkt op die periode net daarna van de theaterbakkerij. Want je hebt 9 jaar samengewerkt, volgens mij. Circa 9 jaar.
11: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dus de theaterbakkerij niet hoor, dat was korter.
10: 6 jaar was dat dan.
11: Ja,
10: 2018 ontstaan en 2024. Ja, dat was 6 jaar. Ja. 2018 ontstaan, januari 2024.
11: Ja, ben je zo, heel goed.
10: Elders naartoe gegaan, ja. De 6 jaar.
11: Ja.
10: Als je nou naar die 6 jaar terugkijkt van die locatie bij het Goud Asfalt daar in de buurt. Waar ben je dan het meest trots op wat daar gebeurd is?
11: Dat is natuurlijk wel grandioos dat je een theater, in ieder geval aan de basis hebt gestaan van het theater, wat gewoon nu in Gouda heel groot is en bekend is, zal ik maar zeggen, nog steeds. En waar toch elk weekend volgens mij vol zit met mensen. Dus...
10: Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk in die tijd zelf daar ook producties gemaakt.
11: Ja,
10: en welke van die producties vind jij dat er bovenuit steekt?
11: Ja, we begonnen met Breekbaar. Maar ik vond De Stroom een van de mooiste voorstellingen. Dat ging over een verhaal van The Wave. Dat ging over een middelbare school. Waar een docent de leerlingen in een experiment tot eigenlijk Hitlerjugend veranderde.
10: Ja, ik herinner,
11: dat is heel bizar.
10: Ik herinner me. Ja.
11: En dat was wel echt vond ik een hele indrukwekkende goede voorstelling met een live band. Ja. Daar voor het eerst ook best wel groot, maar wel in de theaterbakkerij. En daar was ik wel heel trots op. We hebben zoveel gedaan daar. De coronatijd was het moeilijk natuurlijk. Maar zijn we ook nog toch doorgegaan met kleine productietjes op 1,5 meter. Weet je dat nog? Herinner je deze nog? 1,5 meter van elkaar, weet je wel. 50 man max, dan weer niet. Dan weer 60 en dan weer moesten we weer dicht.
10: Nou, als ik hier wel eens met mensen praat, dan wordt Gouda op sterk water ook genoemd.
11: Ja, nou ja, dat
10: het toch
11: was de laatste
10: met
11: grote.
10: Politieauto, brandweerauto, tractor, shovel, carnavalsboot. Alles was uit de kast getrokken.
11: Klopt.
10: Een buitenvoorstelling met water erbij.
11: Ja, dat was de laatste grote productie daar. Ter gelegenheid van van Gouda 57. Ja.
10: Oké, we gaan naar muziek luisteren naar Kate Bush.
11: Ja.
10: Wuthering Heights, waarom?
11: Ja, nou als je nou echt naar mijn jeugd kijkt, dan was ik smoor verliefd op deze dame.
10: Oké, daar komt ze.

0: Ja, Kate Bush. Waarschijnlijk ontdekt door David Gilmour, hebben we net vastgesteld. We gaan even terug naar jouw werkzaamheden, zeg maar, buiten het theater. Ik kwam ook bijvoorbeeld tegen dat je ook workshops hebt gegeven op de weekendschool. Dat je leden van het jongerencollege getraind hebt. Dat soort activiteiten, vertel daar eens wat over.
1: Pas nog, weer. Ja, dat is het is geen theater, maar het heeft er wel degelijk mee te maken. Het gaat over dan presentatietechnieken. Doe even iets hoger. Presentatietechnieken geef ik dan. Om ze een beetje flexibel, weerbaar te maken op een podium. Want ze moeten toch soms ineens gaan kletsen. Dus vorige week had ik inderdaad de laatste workshop weer met de BMW Vergouder dan op kindergebied.
0: Ja.
1: Dus hartstikke leuk. Dat is ontzettend leuk om
0: die
1: te doen.
0: Het geweldig deden trouwens bij de raadsvergadering.
1: Ze zijn dit jaar echt goed.
0: Ik heb die vergadering gezien. Dus.
1: Ik heb mindere gezien. Nee, echt waar.
0: En weekendschool?
1: Ja, dat is lang geleden. Heb ik ook wel eens wat gedaan. Ja, klopt. Ja,
0: en andere voorbeelden van dat soort activiteiten?
1: Ja, basisscholen, workshops, trainingen. Ik heb zelfs in het bedrijfsleven trainingen gegeven. Ook presentatietechnieken. In de gevangenis heb ik gewerkt. In een bejaardenhuis heb ik een voorstelling gemaakt. Prachtig overigens. Alleen ja, er gingen de twee overlijden tijdens de voorstelling. Niet tijdens de voorstelling.
0: Dat zou wel heel bizar geweest zijn.
1: Net voor de voorstelling. Dus ja, dan heb je ineens te maken met een understudy. Ja. Dus iemand die dan het over moet nemen. Maar goed, dus heel veel verschillende doelgroepen.
0: Alle soorten voorstellingen hun eigen uitdaging.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. We gaan het straks nog even hebben over geld trouwens. Want dat vraag ik me ook altijd af. Van in hoeverre, in de periode van de theaterbakkerij was het duidelijk dat je maar onder de vleugel van Ruud Bakker opereerde. En die moest die zaak dan financieren. Maar daarvoor en daarna, ik vraag me af, je moet vaak natuurlijk die voorstelling op de een of andere manier gefinancierd zien te krijgen.
1: Nou, toen ook al hoor. Toen vroegen we soms subsidies aan wel, af en toe. Niet veel, maar we gingen. En dat is natuurlijk. Nu nog veel meer. Ja, zonder subsidie doen we nog wel producties. Maar die zijn heel moeilijk rond te krijgen, financieel.
0: Ja, we gaan het straks nog even hebben over je nieuwe grote project. En dan ben ik ook benieuwd hoe dat dan met die financiering zit.
1: Ja.
0: Maar we gaan nog even terug naar dat breuk met de theaterbakkerij. Want daar waren we ongeveer gebleven voor de pauze met Kate Bush. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan toch in een soort even een diep gat valt. Van wat gebeurt hier nou en hoe moet ik nu verder? Hoe is dat?
1: Ja, zeker. Dat is een enorm gat zelfs. Dat was echt wel moeilijk. Je gaat gewoon weer opnieuw beginnen.
0: Gaat een deur dicht en dan gaat een deur open.
1: Ja. Nou,
0: maar je moet het wel vaak zelf open doen.
1: Dat duurde nog wel even, voordat die volgende deur kon vinden. Het ging eigenlijk best wel snel, want toen zijn we gewoon een nieuwe stichting begonnen eigenlijk. En die nieuwe stichting die heeft...
0: Je zegt we, wie zijn de we?
1: Ik ben er begonnen. Maar er waren wel best wel wat mensen vanuit nog de theaterbakkerij die met mij meegingen. Want die hadden juist theater als ding. Hè? Dus die reisden met mij mee. En zeker in het begin hebben een aantal mensen die stichting echt op gang geholpen. Zo'n Koen van den Berg is er eentje. Mariska de Heer. Daar hebben we met een bestuur, waar ook Ruud Broekhuizen was, daar voorzitter. Die gaat dan nu inderdaad afscheid nemen binnenkort. En een stichting opgericht waar we als doel hadden weer hele mooie maar ook maatschappelijk betrokken voorstellingen te gaan maken. Op vooral breed. Dus niet één stijl, maar heel veel verschillende doelgroepen en verschillende thema's.
0: Ja, want Ruud gaat dus binnenkort weg omdat hij vroeg pensioen is gegaan vanuit Hilversum en nu andere activiteiten gaat doen.
1: Ja.
0: Daar is zaterdag uitgebreid over gesproken in Weekend Gouden. Ik zag ook dat er nog een andere vacature was van penningmeester volgens mij.
1: Ja.
0: Dus je zoekt eigenlijk twee bestuursleden binnenkort.
1: Ja, heb je zin in...
0: Moet ik er even over nadenken.
1: Nee, dat valt niet mee. Ja. Een goede penningmeester hebben we echt wel nodig. Ja, klopt. Ja.
0: Dus je hebt en een penningmeester nodig en een vervanger voor Ruud Broekhuizen in feite. Ja. Want het is een stichting en je moet wel een bestuur hebben dan natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben ook nog wel twee goede leden hoor. Dus die gaan lekker door. Maar inderdaad, we zijn zo naast op zoek. Ja, klopt.
0: Nou ja, dus als mensen luisteren, ze weten je te vinden. Je kunt zo op je website contact met je opnemen.
1: Ja, als je gek bent op cijfertjes. Wat ik me niet kan voorstellen. Nee hoor.
0: Oké, als we dan even kijken naar de producties die je sinds die tijd hebt gedaan. Dus toen je weer een nieuwe stichting, ben je weer opnieuw begonnen. Zeg maar, heb je jezelf er opnieuw uitgevonden.
1: Ja.
0: En Dan ga je dus weer producties maken. En als je terugkijkt op de producties die tot nu hebben plaatsgevonden. Eén daarvan wil ik in ieder geval zelf een vraag over stellen. Dat is Napoleon.
1: Oh, ja. Ja.
0: Maar als je kijkt naar de producties. Noem eens drie producties die je gedaan hebt in die tijd. En waar je zegt van nou ja, daar heb ik toch wel hele goede herinneringen aan.
1: Ja, nou we werken pas 2,5 jaar nu. Ja. Maar dat zijn er al 11 per jaar die we maken bijna. En er zitten echt wel weer... prachtige voorstelling bij de voorstelling met asielzoekers heb ik veel gedaan, al 3 jaar achter elkaar. Die hebben wel een speciale plek in mijn hart. Een hele melige Spamalot met van Monty Python. Dat was een hele slechte, leuke musical. Slecht bedoel ik dan niet dat hij slecht was, maar Monty Python, je weet hoe ze denken, hoe ze doen. Echte humor, Engelse humor. Ik heb nu een hele bijzondere voorstelling op dit moment. Twee zelfs, vind ik. Dat is eentje wat kleinschaliger over mentale gezondheid van jongeren. Dat heet Zwart Licht. Die gaat binnenkort in première.
0: Daar komen we straks nog op.
1: Ja. Ja. En Joris en het geheim van de Gouden Kerk.
0: Gaan we ook straks over hebben. Ja. Napoleon. Napoleon, hè? Yes. Jong is het. Want het is de zoon van Napoleon Bonaparte. Hij heeft echt geleefd.
1: Ja.
0: Ik weet niet in hoeverre deze voorstelling ook autobiografisch was of voornamelijk fictief. Dat weet ik niet. Maar
1: 50-50. 30-70 denk ik. 30 echt. En 70 toch een beetje gezond.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat... wie schrijft dan die voorstelling in dit geval?
1: Ja, er is een verhaal en daar ga ik dan helemaal mee aan de gang. Dus het grotendeels is dit zo, zoals hij uiteindelijk gespeeld wordt, is hij eigenlijk wel door mij geschreven, ja.
0: Ja, want het is nog vrij recent. Dat was ergens half mei is een voorstelling geweest in Concordia in Haastrecht. Die naam Haastrecht hoor ik trouwens vaak in jouw betoog.
1: Ja, ja. Dat is, grappig, ja.
0: Maar hoe kom je nou op zo'n toch wel redelijk obscuur onderwerp? Want ik bedoel,
1: ja, ik vond het grappig.
0: Zelfs omdat... mensen die geschiedenis hebben gestudeerd, die kennen hem nauwelijks.
1: Wisten er weinig vanaf, hè? Ja. En dat is dus daarom vind ik het ook zo leuk. Want hij had toch wel een verhaal. En ik wilde... ik vind de historische stukken soms ook leuk. Maar dan wel met een iets vernieuwends erin. Dus ik ben eens gaan nadenken. Wat is nou zo bijzonder aan deze jongen? En ik vond het grapje Napoleon is ook leuk. Dus ik dacht, ik ga zijn leven nemen. Napoleon, de grote baas, zijn vader, zal ik maar zeggen, die is er al. Dus we gaan die andere kant pakken. Daar hebben we hele moderne muziek van gemaakt. Een hele leuke, goede, nieuwe band van de Codarts heeft dat begeleid. 18 spelers, meen ik, uit mijn hoofd, dacht ik. En dat is een heel, een beetje historisch. En humoristisch. En ook echt een avontuur. Het was echt een familievoorstelling.
0: Ja, is dan jammer dat het eigenlijk bij één voorstelling blijft?
1: Ja, dat is altijd.
0: Je steekt er zoveel energie en tijd in. Dan hoop je natuurlijk dat je een paar keer kwijt kan.
1: Ja,
0: heeft dat ook te maken dan dat je dan misschien toch een iets te beperkt onderwerp kiest? Hè? Ik bedoel, die andere voorbeelden die je geeft, dat zijn dingen die meteen tot de verbeelding spreken. En dit spreekt wat minder tot de verbeelding.
1: Dat was een gokje. Maar dat heeft er zeker mee te maken. Maar ik dacht, zo'n soort productie kan een keer of zes wel spelen. Maar het heeft ook te maken met de financiën. Het zou oorspronkelijk buiten plaatsvinden. Maar dan moeten de vergunningen komen, tribunes enzovoorts. Dus uiteindelijk zijn er een aantal beperkende factoren die er toch voor zorgen dat je twee keer speelt. En dat is jammer. Dat is jammer, absoluut. Maar aan de andere kant, je went daaraan. En je zet gewoon alles, trouwens niet, we hebben wel meerdere keer gespeeld of niet? Oh nee, dat is weer helemaal alleen thuis. Dat is weer een andere.
0: Er zouden twee voorstellingen zijn, 15 en 16 mei. Die zijn allebei geweest?
1: Ja, die zijn allebei geweest.
0: Ik weet het niet. Ik heb er maar één gezien. Maar
1: Er zijn zoveel voorstellingen dat ik het soms niet eens meer weet. Maar volgens mij waren het er twee.
0: Er stonden er twee aangekondigd. Ja. 15 en 16 mei heb ik gezien. Nou, heb je ook weer tegenslagen gehad dit jaar volgens mij. Theaterloods, zeg ik dan even.
1: Ja, dat was wat. Ja, we hadden een loods in Oudewater en die... dit was mooi, geweldige sneeuw. Iedereen was er blij mee, wij iets minder. Want als je een plat dak hebt en je hebt heel veel sneeuw, dat wil niet zo met elkaar. En het was toch een beetje een oude geloods. En die is toen eigenlijk ingestort.
0: Is dat probleem al opgelost? Want dus twee dingen, je raakt waarschijnlijk allerlei materiaal kwijt door dit ongeval. En je moet weer een andere ruimte zien te wenden.
1: Ja, we hebben een nieuwe loods. Niet te vergelijken met die grote die we hadden. Maar nu in Boskoop viel niet mee om er eentje te krijgen. Ja, en het is wel zo dat we ontzettend veel materialen kwijt zijn. We hebben nog wel heel wat alweer opgebouwd. Het gaat helemaal heel snel.
0: Zijn er nog materialen die zoeken waar je zegt, als mensen willen doneren...
1: Platen, hout.
0: Hout is altijd welkom.
1: Altijd welkom om om te bouwen. Ja.
0: We gaan zo meteen naar de nieuwe producties kijken van de komende maanden eigenlijk. Mm. En misschien een kleine vooruitblik naar 2027. Maar we gaan eerst nog even naar muziek luisteren. Alex Klaassen, gewoon opnieuw. En we hebben vooraf al gezegd, ja, dat is natuurlijk, sluit heel goed aan. Ja. Bij de.
1: Nou, het is wel een ander thema eigenlijk, maar de titel die sluit heel goed
0: titel
1: aan.
0: Titel sluit goed aan.
1: Heel goed,
0: okay.
1: Ja.
0: Alex Klaassen.
2: Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? Mijn leven stond stil. Al het eenzaam geploeter leidde tot niets. Ik dacht het wordt kiezen als dit nog lang duurt. Tussen bang en verbitterd of bang en verzuurd. Toen die nacht in april reed een gast op een scooter me zo van mijn fiets. Bloedend bij hem achterop naar de huisartsenpost bleef ik vloeken, mijn e-bike, weet je wel wat die kost. Een dag later stond hij voor mijn deur met fruit in een mand.

een eettafel kopen en trok bij me in. Ik hield een litteken van ons verkeersrendezvous, maar dat noemde hij trots onze liefdestattoo. In mijn luchtdicht bestaan deed hij de ramen weer open en gaf alles zin. Wilde ik een gesprek over.

nooit gedacht dat dat kon. En nooit gedacht dat iets doen met meer bluf minder zwaar is. Nooit gedacht, dit gaat ooit stuk, omdat het cliché, dat clichés altijd waar zijn, echt waar is. Dus ook het cliché van geluk en het cliché van een arts die heel rustig iets meedeelt. De foto's, prognoses, de korte termijn. Nooit gedacht dat iets zo banaals hem ooit zou breken.

Hij ging snel achteruit, maar bleef vechten tot ik zei: lief, je mag gaan. Stil zat ik daarna dagen aan tafel en toen vroeg ik aan een leeg huis...

nooit gedacht dat ik dat kon. Maar ik begon. Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? En nu zit ik hier met jou. Ik ken je net een paar weken en ben in de war.

Hij vindt het goed. Hij zei laatst nog dat ik te lang rouw. Dat hij ziet hoeveel ik van je hou. Hij zei durf het gewoon opnieuw. Iedere dag opnieuw. Ik denk dat ik het kan. Dus wat dacht je ervan?

0: Ja, applaus voor Alex Klaassen. Ja, we gaan nu even naar de toekomst kijken. We hebben het vooral over het verleden gehad er nog toe. We gaan het nu over de toekomst hebben. En de nabije toekomst is een, ja, ook weer een spectaculaire voorstelling. Wat ik althans erover gelezen heb. Joris en het geheim van de Gouden Kerk. Ja, kan je me vertellen hoe die voorstelling tot stand is gekomen? En wat die ongeveer inhoudt?
1: Ja, tijdens de tijd in de theaterbakkerij ontmoette ik al Arjen de Knecht. Arjen de Knecht is een... beheert nu, en dat doe ik hem eigenlijk tekort, maar hij doet eigenlijk alles in de Gouden Kerk. Ook de evenementen organiseren. Vorig jaar heb ik mijn vluchtelingenvoorstelling Schaduwvlucht daar gespeeld in de kerk. En dat was zo mooi en indrukwekkend. En toen hadden we meteen al ook weer onder een biertje, dachten we van, hey, wat zou het mooi zijn om hier ook eens wat groters te doen. En toen gingen we eigenlijk twee dingen combineren. Ik had zin om wel in zo'n kerk een grote mooie voorstelling te maken. En hij had zin eigenlijk om die kerk nog eens een soort officieel te openen, zal ik maar zeggen. Echt, en ook een beetje het verhaal van die kerk. Het is natuurlijk het halfbroertje van de Sint-Jan. En de Sint-Jan is de grote, echte, de serieuze kerk. Zo wordt het soms gezien.
0: Met dien verstande dat dit een katholieke kerk is.
1: Juist, heel anders.
0: Mijn vrouw heeft nog gebruik gemaakt van die kerk.
1: Ja,
0: dus,
1: kijk eens aan. En die we wilden ook eens even kijken wat voor verhalen zijn. Nou, we hebben in de archieven gedoken. En er was een man, die had van slangen gestaan, geloof ik. Die had een heel boekwerk met allemaal krantenartikels. Die heb ik een beetje doorgespit. En toen heb ik een fictief verhaal verzonnen. Met wel enige zeker elementen die waar zijn. Een verhaal over verbinding en over polarisatie die er nu soms is. Maar dan wel vertaald naar een concreet verhaal waar een jongen nazaat van de bouwmeester. Die hoort allerlei berichten dat het niet goed gaat in die kerk. Er storten dingen naar beneden, het trilt, rare geluiden, vreemde dingen. Dus hij gaat op zoek. Hij gaat daarheen. Hij woont eigenlijk hier niet meer in Gouda. Hij gaat daar kijken. 'S nachts. Precies op het moment dat hij binnenkomt, wordt besloten door de burgemeester dat die kerk moet worden afgesloten. Het is te gevaarlijk. Voorlopig even geen evenementen meer. Nou, en dan begint er eigenlijk in die kerk waar een aantal zijn achtergebleven die aan het oefenen waren. En met hem, Joris. En met zelfs de historische verhalen. Ontplooit zich een verhaal wat heel spannend dan wordt. En zelfs tot een achtervolging leidt door de kerk, zelfs naar de top toe. Want het is ook nog eens het hoogste punt van Gouda, de Gouden Kerk. En het is echt heel mooi, die kerk. Het wordt een spektakel, omdat het decor heb je al natuurlijk. Dat is al prachtig. Er komt nog wel wat decor bij, hoor. Wees niet bang. Maar er gaan motoren in rijden. Er gaan auto's komen er langs. Er komen 35 spelers. Een live band. We doen alles met koptelefoons. Want er is een galm van 7 seconden.
0: Ja.
1: En daar word je helemaal gek van natuurlijk. Als je gaat praten. Maar tegelijkertijd is het ook een waanzinnige beleving. Want er gebeurt heel veel. En
0: het is alle... ook multimediaal. Hè? Ja. Want ook beelden worden gebruikt.
1: Ja. Live verbindingen en opgenomen. Die wil live suggestie. We worden afgewisseld met echt spel. Met liedjes, met dans.
0: En alle tijdperken van de kerk komen aan de orde.
1: Het speelt zich af op dit moment. Maar in allerlei kamertjes boven komen herinneringen. Vinden ze notitieboeken waar herinneringen duidelijk worden. Waar bijvoorbeeld ook een herinnering over de Tweede Wereldoorlog. Waar de onderduikadres was ook onder andere. Over de bouw 1903. Het gaat over de kritische stroopwafel. Wat een actiegroep was in de jaren 70. Voor de wat ouderen denk ik misschien bekend. Die ook zelfs de Gouden Kerk bezetten. In ieder geval in de buurt demonstreerden.
0: Ik heb mensen gekend die daarin zaten.
1: Ja, ik ook. Ja, heel grappig. Nou ja, dat dus.
0: Maasbach?
1: Heeft dat erin gezeten? Jazeker.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang, maar een paar jaar in ieder geval.
1: Nou, best wel lang. Ja. Vanaf iets ergens in de 70 jaar tot uiteindelijk... Even kijken, was het in 93, 4? Nee, durf ik niet helemaal te zeggen.
0: Er zijn echt al lang in gezeten. Ja. Dus. Ik heb het geblokt, blijkbaar.
1: Ja, ik snap dat.
0: Die periode. Maar, hoe ben je aan je cast gekomen? Want de hoofdrolspeler is Dennis van Huis.
1: Ja.
0: Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat is een oud-leerling van me. Eerst op de RSG. Maar hij kwam als fan eigenlijk bij de eerste musical Titanic. Zat hij, ik weet het nog heel goed, op een stoeltje na afloop te wachten. Op dat hij in ieder geval langskwam en dat hij kon zeggen hoe geweldig hij het vond. En dat hij, het theater is daar begonnen voor hem. En daarna is hij opleiding gaan volgen en is hij 4 jaar in Soldaat van Oranje gespeeld. Bijna alle rollen heeft hij wel vervuld. Van ensemble tot een van de hoofdrollen. En 4 jaar is echt wel bijzonder. Dat doen niet veel mensen. En toen hij het stopte.
0: 850.

0: om weer een voorstelling te maken. Nou, dan zijn we aan de slag gegaan.
1: Ja, maar hij speelt ook een belangrijke rol in alles. Niet alleen de rol. Hij is volgens mij ook, brengt ook andere dingen in met zich mee, met zijn ervaring.
0: Nou ja, ja, weet je, hij is ook heel positief. En hij kan ook natuurlijk alles wat hij weer geleerd heeft natuurlijk ook overbrengen.
1: Ja, want het is dus een mix van amateurs, semi-professionals en professionals, ja, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: En ook hele kleine kinderen, jongere kinderen.
0: Ja,
1: hè? Vanaf 9 jaar geloof ik.
0: Ja. Ja. En die twee zijn echt fantastisch van 9. Die hebben ook nog best wel een grotere rol. Ze spelen in 40-45 nu, de musical, die grote musical. En dat is Abigail en Jasmijn. En dat zijn echt schatjes. Geweldig zijn ze.
1: De voorstelling is trouwens op vrijdag 13 ja. november en zaterdag 14 november. En op zaterdag zijn er 2 voorstellingen.
0: Ja.
1: Middag en avond. Ja. Lijkt me best wel zwaar voor de cast trouwens. Om dat 2 keer zo kort achter elkaar te doen.
0: En vrijdag worden het er ook 2. Want,
1: vrijdag wordt het nu ook al. Zoveel belangstelling is er al.
0: Nou, bijna 75% verkocht al.
1: Ja, het klinkt fantastisch. Maar het is ook een heel bijzondere voorstelling. We gaan even naar muziek luisteren. Sting, Fragile.

0: gehaald. We beginnen op 16 oktober met het duet 4. En die 4 sluit erop dat het de 4e editie is.
1: Klopt.
0: Wat is dat?
1: Het is eigenlijk een opvolger van Grensgeval. Ik maakte voorstellingen waar mensen die een goed verhaal hadden of hebben of mooie verhalen kunnen vertellen. En het zijn er meerdere op een avond. Dus je ziet eigenlijk 4 kleine mini toneelstukken. 1 acte, hoe je het wil noemen. Waar we toch altijd mensen portretteren die op de grens balanceren. Van wat dan ook. En dit keer hebben we duo's en solisten.
0: Vandaar het duet ook?
1: Ja, het is vaak een duet wat je aangaat. Soms ook met jezelf.
0: Ja. 27 oktober, Zwart Licht.
1: Ja, ja, dat is een hele mooie. 5 jongeren tussen de 17 en 29... vertellen hun eigen ervaringen. Het is een voorstelling met mentale gezondheid en jongeren. Samenwerking met de GGD, jeugdgezondheidsdienst gemaakt. Maar het zijn ook jongeren die ook nog eens heel veel liefde voor een musical hebben. En dat gebruiken bijna als een uitlaatklep. En ook heel wat kunnen. Dus het is ook een hele mooie voorstelling met autobiografische verhalen. Ook hoopvol, realistisch, rauw, maar ook hoopvol. Ja, ik zou zeggen, dat is echt een voorstelling om
0: en waar vindt die plaats?
1: De Garenspinnerij.
0: Garenspinnerij.
1: En duet ook trouwens.
0: Ja, allebei in de Garenspinnerij. 1 december, hashtag nofilter 2026.
1: Ja, klopt. Jongeren krijgen een stem. Ik maak veel jongere voorstellingen. Omdat ik dat leuk vind en tof vind. En dat ze ook veel te melden hebben. Ze krijgen daar een stem en dan mogen ze... Nou, zonder filter gaan ze allerlei thema's en onderwerpen gaan ze ons een...
0: Dus dat wordt weer een rauwe organisatie. Een rauw programma.
1: Rap, spoken word, poëzie, singer, songwriters.
0: Ja, ja. Dialogen, songs, visual, taal-experimenten.
1: Ja.
0: En ook de boeken voor scholen staat erbij.
1: Zeker, klopt, ja.
0: Dan hebben we nog, december is de maand waar natuurlijk allerlei dingen gebeuren, zoals Sinterklaas.
1: Ja.
0: En daar heb je ook een aantal voorstellingen voor. Ik zie volgens mij 3 voorstellingen staan. Maar hoe zit het precies?
1: Sinds vorig jaar maken we ook elk jaar een theatervoorstelling waar Sinterklaas langskomt. Maar wel met een iets andere wijze. Dus natuurlijk gaan we niks aan het feest veranderen. Maar er zit toch ook wel een beetje een goed doel achter. Zo laten we ook flink wat kaarten geven weg aan de voedselbank, aan gezinnen. En, het is met z'n allen dit feest beleven met live muziek erin. Dus waar Sinterklaas langskomt. En een heel bijzonder cadeau krijgt dit jaar. Dus, en dat is op woensdag 25 november en woensdag 2 december, meen ik. Ja. 'S ochtends doen we het voor scholen. Er zijn al honderden kaarten nu al weg. En in de middag is het openbaar. Dan hebben we om, geloof ik, kwart voor 2:30, 4. Iets in die geest hebben we 2 voorstellingen per woensdag. Dus 4 zijn het totaal.
0: Ja. En dan hebben we nog in 2027 iets waar nog niet zo heel over bekend is volgens mij. Waar mijn voeten landen. Het sprak mij wel aan. Jonge vluchtelingen, nieuwkomers gekoppeld aan Nederlandse middelbare scholieren.
1: Ja.
0: Wat is de idee achter dit project en wanneer krijgt het handen en voeten?
1: Ik heb nu natuurlijk 3 jaar lang met jonge of nieuwkomers gewerkt. En dat vertellen ze vooral hun verhaal. Maar het is eigenlijk wel mooi. Een vervolg vond ik eigenlijk logisch dat we ook eens een keertje... Een soort maatjesproject. Dus dat je ook een jongere koppelt aan een nieuwkomer of vluchteling. En ja, die gaan samen iets maken, iets verzorgen, hun verhaal. Het is dus niet alleen maar eenzijdig, alleen maar van de asielzoeker, maar ook juist een Nederlander. En wat gebeurt er als je die 2 bij elkaar brengt? En dat vind ik heel interessant om uit te gaan zoeken. Dat is geen vast script. Daar gaan we echt via improvisatie, interviews, gaan we mee aan de gang. Dat is de bedoeling dat we dat in februari en maart gaan brengen. En daar heb ik echt wel veel zin in. Ja, ja. Wel bijzonder.
0: Nou, ik hoor wel bij jouw projecten ook heel veel zeg maar het thema inclusiviteit. Hè? Dat ook mensen die niet zomaar toegang hebben tot onze samenleving, dat je die ook een zetje in de goede richting wilt geven.
1: Ja, zeker. We doen best wel veel maatschappelijke georiënteerde voorstellingen. En met mensen die ook die kwetsbaar durven en zijn. En die willen we toch een podium geven, zeker.
0: Ja. Ja. Als we nou naar de nog iets langere toekomst kijken. Je bent nu tegen de 60, hebben we in het begin geconstateerd. Oh, 59 klinkt beter dan 60.
1: Ja, dat klinkt veel beter.
0: Ja, hè, 59. Wat zijn je ambities nog voor de toekomst? Natuurlijk wil je doorgaan met zoveel mogelijk leuke voorstellingen te maken. Maar zou er nog iets bij zijn wat je zegt van nou, dat is nou eigenlijk een droom voor mij. En iets wat ik ooit nog een keer zou willen doen. Ja. Wat iets afwijkt misschien van wat je nu gedaan hebt.
1: Nou, dan wordt het moeilijk. Nee hoor, ja, ik ben natuurlijk... ik ben best wel een beetje... Dat zie je ook wel aan de hoeveelheid dingen die ik doe. Ik ben
0: heel
1: een beetje
0: veel.
1: Workaholic eigenlijk. En ik denk dat de grootste doel zal zijn... is ook eens zonder dat werk... gewoon ook eens lekker dingen te kunnen doen... en te genieten van de... van zaken als de zee, als ontspanning en dat soort dingen. Daar heb ik soms nog wel eens moeite mee.
0: Oké. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met in ieder geval Joris.
1: Dankjewel.
0: En natuurlijk met alle andere activiteiten die je gaat ontplooien de komende maanden.
1: Super.
0: En fijn dat je hier was. En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. En u bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

Ja, onze gast is nog steeds John de Heij. En we gaan het nu hebben over de activiteiten, de andere activiteiten die gepland staan in de komende maanden. Ik heb ze even van je website.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
0: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
0: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Roelevarensveen. Kwartier vertraging daar. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux. Dan naar de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Een uur vertraging voor de Zuurhofbrug. Vanaf Spijkenissen rijdt het al langzaam over 15 kilometer, doordat er twee rijstroken dicht zijn. Al het verkeer moet bij de Zuurhofbrug over de vluchtstrook. Verder op de N15, de andere kant op vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, een ongeluk vanochtend. Daar is alleen de linkerrijstrook nog dicht bij de Zuurhofbrug. Wel 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En daardoor is het verkeer ook vastgelopen op de N218. Vooral vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne is de vertraging nog groot. 7 kilometer file voor de aansluiting met de N15 met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
1: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
0: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
0: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. 8 kilometer file, 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Half uur vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Door de werkzaamheden bij de Zuurhofbrug zijn er 2 rijstroken dicht. En moet je via de vluchtstrook. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Oostvoorne. 11 kilometer file, 3 kwartier vertraging. En op de A44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook nog op de N218 vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne. File staat voor de N15 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad. La la.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt glas op de rijbaan op knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug nog 10 minuten oponthouden door de werkzaamheden daar. De andere kant op gebeurde vanochtend een ongeluk op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Daar nog 5 kilometer file bij de Zuurhofbrug met een kwartiertje vertraging, want opruimwerkzaamheden houden de linker rijstrook nog afgesloten daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: 要。
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Rings everlasting.
1: Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was. Dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N15, de Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Suurhofbrug is de linkerrijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug 6 kilometer file, kwartiertje vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Je luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.
1: It's a Queens thing, baby.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits zien we weer ontstaan in het westen van het land. Zoals op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Rotterdam-Overschier 5 minuten oponthoud. Op dezelfde A20 een stukje verderop tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En wat ook nog opvalt is de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommendijk en Hofvliet 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is langzaam maar zeker begonnen in onze regio. Naast de dagelijkse files een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A16 valt op, Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienenoordweg 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. De A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En zojuist komt nog binnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk staat 10 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.
1: Be it sight, sound, smell or touch, there's something inside that we need so much. The sight of a touch or the scent of a sound or the strength of an oak with roots deep in the ground. The wonder of flowers to be covered and then to burst up through tarmac to the sun again. Or to fly to the sun without burning a wing. To lie in a meadow and hear the grass sing.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdaarsdam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio wel in volle gang, kunnen we zeggen. Met 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over 20 kilometer. Kost je 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zoetermeer. Hier is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A12, maar dan de andere kant op van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er staan vooral nog veel dagelijkse files in onze regio. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 20 minuten. De A20 Hoefnoland richting Gouda. Voor Moordrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle 3 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
0: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
2: Sensatie. Sensatie zoeken.
3: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
2: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. Op de N15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug een half uur vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Oude Stad.
6: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja hoor, we zitten nu met een volle bak in de studio. Radio Totaalnormaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En het is weer donderdag, dus dan weet je zeker dat je ons gaat horen, al dan niet als een herhaling. Maar ja, vandaag is er weer een kerstverse aflevering, tenzij je hem als herhaling luistert. Dat terzijde. Bij ons zitten dus Bilal in de studio.
1: Hallo iedereen.
0: Ja, Bilal. Jaap zit ook weer achter de knoppen, druk te schuiven. Hij is weer helemaal fris en fruitig, heeft er zin in. Nou, hier, kijk. Half vandaag? Of wel? Ja, wel zin in? Nee, oké. Ik dacht even twijfel te zien. Nee, hij heeft er wel gewoon zin in. Ik wou net zeggen. Jaap zit altijd met volle overtuiging. En ja, in de studio zit al Wanda. Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Daar gaan we uitgebreid over vertellen wat hij hier allemaal komt doen. Maar ja, om het allemaal even in te leiden. Ja, het is Nederlanders zijn dan over het algemeen niet zo patriotisch ingesteld. En die klagen wat af. Maar ik denk dat we het met elkaar wel eens kunnen zijn dat Nederland zo slecht nog niet is. Op gebieden als mensenrechten, economische gezondheid, regering, infrastructuur, school en zelfs toch wel het zorgsysteem. En als je uit gaat zoomen, dan zie je dat nog duidelijker wanneer Nederland met andere landen gaat vergelijken. En ik denk dat iedereen stiekem, waar dan ook vandaan komt, het liefst in eigen land blijft wonen. Op enkele uitzonderingen na, maar goed, hè, die zijn er altijd. Maar soms heb je gewoon geen keuze en moet je je land verlaten. Onder andere door bijvoorbeeld oorlog, honger, extreme armoede, politieke ontwikkelingen, seksuele geaardheid of natuurrampen. En dan word je dus vluchteling. Het thema van vandaag. En ja, wanneer ben je dan vluchteling? En wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? En hoe is dat eigenlijk in Nederland geregeld? Van aankomst tot aan een Nederlands paspoort. En bijvoorbeeld, hoe wordt integratie aangemoedigd en bevorderd? En wat zijn de voorwaarden om te mogen blijven? Welke vooroordelen kloppen en welke absoluut niet? Weet je, moeten we ons boos gaan maken of niet? Waar liggen de verantwoordelijkheid eigenlijk? En in hoeverre belast het ons systeem? Welke kosten brengt het met zich mee? En hoeveel asielzoekers kan Nederland dragen? En ja, zo niet. Wat zijn dan de alternatieven? Maar ook, hoe is het om bij een AZC te wonen en wat moet je erbij voorstellen? Nou, het is heel veel en we gaan een begin maken van deze complexe materie door deze vragen proberen te beantwoorden voor zover mogelijk in deze 2 uur. Ja, en daarom spreken we Wanda Prins. We hoorden haar net al. Zij werkt in bij het Taalhuis. Daar gaan we nog veel meer over horen. We spreken Ad Oesman, locatiemanager van het AZC Gouda. En André, ik heb daar geen achternaam van gekregen, vrijwilliger van het AZC. En ja, nog eventueel hebben we nog een mogelijk item. Dat gaat wel of niet dit keer gebruikt worden. Dus dat ga ik gewoon niet zeggen. Dan gaan we er nog achter komen of we dat gaan doen. Dus ja, maak je klaar voor een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad.

0: Ja, aan de kust van Bluff. Een live versie of iets. Net even een andere versie dan die ik ken. Maar goed, mooi, lekker aan de kust. Ja, we zitten bijna heel Nederland zit aan de kust. Hè? Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En vandaag hebben we het over vluchtelingen. En in de studio zit bij ons Wanda Prins. Zij is van het Taalhuis. En doet eigenlijk best wel veel binnen in het Taalhuis. Het is een groot stuk. En we zijn heel benieuwd wat ze ons kan vertellen. Want ja, wat zoveel, denk ik. Dus dat laat ons verrassen. Dus in de studio Wanda Prins, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat zou je over jezelf kunnen vertellen?
1: Nou, ik werk sinds 4 jaar dan bij de bibliotheek. En dan vooral de afdeling van het Taalhuis. Daarvoor heb ik gewerkt bij een taalschool die de taallessen verzorgde voor de inburgeraars. En oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs. Maar nu dus coördineer ik activiteiten van het Taalhuis. En daar valt onder iedereen in Gouda die 18 jaar of ouder is, kunnen we van advies voorzien als ze iets willen leren op gebied van de basisvaardigheden.
0: Oké, en ik begreep ook dat uw achtergrond dan was Nederlands als tweede taal, heeft u als opleiding gedaan.
1: Ja, als je, nou, ik heb eerst PABO gedaan.
0: Trouwens?
1: Ja, zeker, graag.
0: Ik ga heel vaak fout doen, maar dan hebben we deze afspraak.
1: Graag zelfs, ja. Ja, dat is een eenjarige opleiding en daarmee mag je dan lesgeven aan volwassenen. Oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs, maar met die extra aantekening kan je dus Nederlands lesgeven aan mensen die aan het inburgeren zijn of mensen die uit een ander land komen en Nederlands willen leren. Dus Nederlands als tweede taal hebben, ze hebben een andere moedertaal.
0: Ja, ik vind het een hele bijzondere opleiding, want ik heb daar nog nooit van gehoord. Want in welke zin is dat dan anders als Nederland als eerste taal?
1: Ja, als je natuurlijk gewoon in Nederland opgroeit, dan krijg je de woordenschat en de taal, als het goed is, gewoon mee thuis van je ouders. En ja, ook als wij bijvoorbeeld naar Spanje verhuizen, dan gaat Spanje de Spaanse taal je tweede taal zijn. Hè? Je neemt Nederlands mee. En als volwassene Nederlands leren, een andere taal leren, is, nou, dat weet je zelf, is vele malen moeilijker dan als je het automatisch meekrijgt. En als kinderen leer je sneller, maar je krijgt gewoon ook grote woordenschat mee. En verhuis je naar een ander land, moet je gewoon toch echt weer gaan studeren en zorgen dat je die taal machtig wordt. En je leert ook anders als volwassene, toch?
0: Ja, want dat bedoel ik van, ik snap waarom een tweede taal anders dan als je eerste taal is. Maar in welke zin is dan die studie, zeg maar, anders? Hoe pak je het anders aan dan bij bijvoorbeeld een kind die al de Nederlandse taal machtig is, ja, Nederlands leren? Hoe is dat anders?
1: Ja, als je gewoon dus aan de lessen mee gaat doen voor de volwassenen die hier Nederlands aan het leren zijn, dan begin je gewoon bij de basis. En je moet een woordenschat om A1 is een eerste niveau wat je moet halen. Uiteindelijk moeten de mensen die inburgeren B1 zien te halen, met een beetje geluk. Als je A1 gaat halen, dan leer je antwoord te geven op korte zinnetjes, makkelijke vragen. Hoe heet je? Waar woon je? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Dat is zoals je begint met een andere taal. En op school, op de lagere school, weet je dat allemaal. Dat kun je gewoon zeggen. En lagere school is toch ook meer weer echt grammatica. En dus als volwassene zit er een methodiek achter welke woorden moet je kennen om A1 te halen. En als je A2 hebt gehaald, dan ben je min of meer zelfredzaam. Dan kan je de markt op en kun je je redden. En als je B1 hebt gehaald, dan, dan zit je ook weer op het niveau dat je ook goed je werk kan doen en instructies kan begrijpen. Dus zo bouw je er steeds weer verder op.
0: Ja, ja. En dat systeem is dan A1, B, of A1, A1 A2
1: en dan B1.
0: Oké, en B1 is nog steeds, zeg maar, een gemiddelde Nederlander die volwaardig Nederlands spreekt als volwassene. Waar zit je dan?
1: Dan zit je ongeveer op B1. En deze standaarden die zijn internationaal. Dus als ik Spaans ga leren, ga ik ook A1 halen. Omdat je dan eigenlijk hetzelfde kan. En min of meer dezelfde woordenschat hebt. Maar op de mbo wordt gerekend in 1F, 2F, 3F. Misschien bekend. En nee. 2F.
0: Absoluut niet. Nee,
1: mbo is, dan stroom je een beetje, stromen de meeste uit op 2F. En dat is vergelijkbaar met B1. En dat wil zeggen dat je zelfredzaam bent. Dus dat je je eigen belasting kan invullen. Dat je de krant begrijpt. Dat je je werk goed kan doen.
0: En wat is dan B2?
1: B2 gaat daarbovenop en dan zit je op hbo-niveau. En C1 komt er ook nog bovenop en dan heb je een woordenschat en taalgebruik van universitair niveau.
0: Oké. Dat is wel heel interessant trouwens. En in welke zin, want ik neem aan dat dan de doelgroep, want die zeggen van het is eigenlijk meer volwassenen.
1: Ja.
0: Hoe is het anders dan, want je komt ook nog uit het basisonderwijs, dus deze vraag kun je denk ik wel beantwoorden. Hoe is het anders om volwassenen de taal te leren versus om kinderen de taal te leren? Zit daar ook nog verschil in? Of is het eigenlijk hetzelfde, behalve dat je misschien, dat volwassenen misschien wat langer stil kunnen zitten.
1: Ja, je hoeft iets minder orde te houden. Maar ook dat is soms...
0: Valt ook tegen misschien soms.
1: Valt soms ook tegen. Ik had ook wel mensen in mijn groep die altijd het eerste antwoord willen geven. En dat je dan even moet zeggen, misschien wil iemand anders ook eens even antwoord geven. Het verschil zit hem in... Kinderen gaan naar de basisschool en leren gewoon de hele dag door. En zijn natuurlijk daar de hele dag mee bezig. Gaat vanzelf. Volwassenen die hier naartoe zijn gekomen. Die groep is natuurlijk ook heel divers. Een deel is hier naartoe gevlucht. En van de overheid moet je dan de taal gaan leren. Een groot deel daarvan wil het ook graag. Maar daar zitten ook mensen bij die het heel moeilijk vinden. Omdat ze hun hoofd bij de oorlog in Syrië hebben. Dat ze nog familie in Eritrea hebben waar ze niet weten waar ze zijn. Dus dan kunnen wij wel heel graag willen dat die mensen heel snel de taal leren. Maar die zitten soms ook met trauma's. En daar moet je zeker in zo'n inburgeringsgroep echt wel rekening mee houden. Er zitten mensen die zijn naar Nederland gekomen. Die willen heel graag de Nederlandse taal leren. Er zitten ook mensen bij die moeten eigenlijk van de gemeente. Die zijn hier al langer. En die zijn misschien helemaal niet zo gemotiveerd om de tijd in te stoppen. Die willen gewoon werken en geld verdienen. Ja. Dus het is een hele diverse groep.
0: Ja, en hoe verhoudt dat zich qua gemotiveerde mensen om de taal te leren en niet? En hoe kom je dan al zo lang weg met niet de taal kennen, terwijl het wel vanuit de gemeente aangemoedigd wordt?
1: Ja, als je nog een keer, het is gedetailleerd om het te moeten vertellen. Maar de Gouwenaar in deze zin is heel divers. Dus je hebt de mensen die in het AZC zitten nu bijvoorbeeld. Die zitten te wachten of ze mogen blijven. Een gedeelte daarvan willen allemaal heel graag blijven. Een gedeelte daarvan gebruikt die wachttijd nu al om Nederlands te leren. Dat geeft alleen maar een voorsprong. Dat op het moment dat je weet dat je mag blijven, kom je in die verplichte inburgering. En dan kom je bij vanuit de gemeente ben je in beeld. De mensen die in Gouda mogen blijven wonen, die gaan dan les krijgen bij de taalschool NL training. Dan heeft het ook weer met allerlei componenten te maken. Ben je gemotiveerd, dan gaat het natuurlijk sneller. Heb je een beetje een rustige basis? Zijn je familieleden al hier? Ook dan gaat het leren sneller. Maar zit je nog met je hoofd met allerlei andere problemen, dan gaat het leren soms langzaam.
0: Maar je zit zelf bij het taalhuis. Hoeveel mensen zijn dan gemotiveerd? Want is taalhuis dan weer apart van wat het verplichte stuk van de gemeente? Of is het juist wel dat onderdeel van dat verplichte stuk?
1: Nee, het verplichte stuk voor de statushouders zit bij NL Training. Daar krijgen ze les.
0: Ja, ja.
1: En ze worden ook gemotiveerd om daar buiten vrijwilligerswerk te gaan doen. En mensen in de Z-route noemen we dat dan. Die zijn ook verplicht om buiten de taallessen om ook nog te participeren. Dus dat is het verplichte deel. Wij taalhuis zijn voor iedereen. En wij bieden op taalgebied bijvoorbeeld de taalcafés. En daar kan iedereen aan meedoen die maar wil. En daar zitten dus ook de gemotiveerde mensen.
0: Ja, ik wou net zeggen, ja. Dan heb je wel echt de doelgroep te pakken die vrijwillig kiest om nog meer te
1: komt,
0: kunnen doen.
1: Als je komt, dan wil je. Ja. Ja.
0: En je hebt de Z-route, al die termen is ons niet bekend hoor. Maar dit is weer een soort van extra laagje.
1: Ja.
2: Ik had dan ook gelijk een vraagje tussendoor. Want natuurlijk op het basisonderwijs, elk kind vanaf een vierde gaat er naartoe. Iedereen gaat er vanuit van ja, ik moet gaan leren, heb niet echt veel van een keus. Leeftijdsgenoten, dus je kan wel uitgaan van een soort van homogene groep. Maar bij een taalhuis kan ik me dan voorstellen dat er dan zoveel diverse mensenfiguren zijn, andere beweegredenen, achtergronden.
1: Ja.
2: Hoe haal je dan nog wel structuur bij het geven van les bijvoorbeeld?
1: Ja, wat wij doen eigenlijk, de basis van wat wij doen is, we zijn een informatiepunt. Dus er komen mensen langs bij ons die Nederlands willen leren of die digitaal handiger willen worden. En dan gaan we echt kijken wie zit hier, wie ben jij en hoe kunnen we jou het beste helpen. Het taalaanbod zit ook niet alleen maar bij ons, maar zit ook bij andere scholen bijvoorbeeld en bij andere partners. En daar werken wij heel nauw mee samen. Dus er komt misschien een inburgeraar binnen die zit al bij NL Training voor de verplichte les. Die zegt, ik wil heel graag nog meer. Dan zeggen wij, oké, je kan meedoen met een leesgroep. Je kan meedoen met de taalcafés. We hebben online materiaal. Maar er kan ook iemand binnenkomen uit Polen. Die is hier op eigen initiatief naartoe gekomen. Die hoeft niet verplicht in te burgeren. Want dat is een Europese Unie iemand. Maar die wil wel Nederlands leren.
0: Dat is wel interessant trouwens.
1: Die heeft een andere route. Dan heeft de gemeente Gouda subsidie beschikbaar voor gratis taalles bij de school Sagen. Wil iemand meedoen met die les van Sagen, dan kunnen wij daar de aanmelding doen. Wil iemand een taalmaatje 1-op-1 extra oefenen, dan zorgen wij dat die aanmelding terechtkomt bij Taalmaatjes Humanitas. Men zegt altijd, er is heel veel aanbod. Dat is ook zo, dus hè, in Gouda. Ja. En wat is de route? Mijn boodschap is, kom bij ons langs bij dat inloopspreekuur. Want wij gaan kijken, wie zit er hier voor ons? En waar kan jij het beste terecht?
0: Ik denk dat dat ook vaak is waar je tegenaan loopt. We interviewen natuurlijk heel veel verschillende mensen van alle hoeken. Ook heel veel stichtingen en dingen. En dat je denkt, dit is zo goed. Maar waarom weten we er niet van?
1: Precies.
0: En ik denk dat zeker als niet-Nederlands sprekende, dat het misschien al moeilijk is om te navigeren. Hoe het hele systeem in elkaar zit. Hoe Gouda dingen regelt. En zo, dan is het in het geval heel belangrijk om dat promotiestuk goed aan te pakken. Nou, scheelt natuurlijk dat het in samenwerking met de gemeente is, dat je waarschijnlijk toch al contact met de gemeente hebt op het moment dat je statushouder bent, misschien ook via de AZC. Dat hele proces is mij ook volledig onbekend eigenlijk, to be fair. Ik hoor verschillende dingen. Dat is echt van, goh, een Pool is niet verplicht om in te burgeren. Nee. En omdat hij van de EU is, dus dan ben je al volwaardig Nederlander, omdat je dan uit de EU komt.
1: Je mag hier zijn zonder dat je die verplichte inburgering hoeft te doorlopen. Ja.
0: Dat vind ik heel verwarrend. Oké. Ja. Daar wil ik nog wel even op terugkomen, maar ik ben ook wel heel benieuwd dan. Waarom eigenlijk deze doelgroep?
1: Waarom voor mij persoonlijk?
0: Want met die Nederlands als tweede taal.
1: Ja.
0: Als ik het zo in mag schatten, ben je geen niet-Nederlander, zeg maar. Ik denk dat je wel gewoon volledig een Nederlandse achtergrond
1: hebt. Gewone Nederlander, ja. Of gewoon. Dat is maar de vraag. Maar
0: een gewone Nederlander hebben we hier zo. Dat hebben we niet zo heel vaak. Waarom? Hoe? Wat voor doelgroep?
1: Ja, soms rolt het leven zo. Ik heb wel echt een onderwijshart. Dat is dan begonnen via de PABO en de lagere school. Daarna heb ik zelf een aantal jaar in Cambodja gewoond en gewerkt. En daar heb ik de andere kant ervaren. Dat je in een land bent waar je totaal de taal niet van spreekt en het ook niet kan lezen. En dus moest ik daar zelf ook aan de slag met de taal. Maar ook voel je daar een beetje de vooroordelen die er dan zijn tegen de witte westerling die in Cambodja rondloopt. En dus toen ik daar ben, iets van 8 jaar geweest. En daarna ben ik in Gouda gaan wonen. En toen dacht ik, ik wil toch dat lijntje met het buitenland. En ik vind het interessant ook de verhalen van mensen uit de hele wereld. En dat komt dan bij het taalhuis weer bij elkaar. Dus bij het ontmoetingscafé. De verhalen van mensen die nog een keer over de hele wereld bij elkaar komen. En daar toch iets voor bieden.
0: Dus nou, in die zin is het antwoord op die vraag. Ik heb het eigenlijk zelf gemaakt, meegemaakt. Ik heb aan de andere kant gestaan en ik ben al docent. Dus waarom niet eigenlijk?
1: Ja, ja.
0: Maar wat heb je dan gedaan die 8 jaar, zeg maar, dan, als ik vragen mag?
1: Ja, toen was ik bij een onderwijsproject betrokken, ook in Cambodja, waar we de leerkrachten trainingen gaven. En dan ook om het onderwijs in Cambodja interactiever te maken. Dus zij lopen gewoon, ja, als ik het mag zeggen, 50, 60 jaar op ons achter. En kinderen zitten daar, of zaten moet ik zeggen, ik ben ook alweer een poosje terug. Maar vooral heel veel te luisteren en rijtjes stampen. En we hebben geprobeerd trainingen te geven aan de leerkrachten, zodat ze... ook leren dat je kinderen aan het werk moet zetten, in groepjes aan de slag moet gaan en zelf kritisch moet leren nadenken en niet alleen maar stampen, stampen, stampen. En die trainingen gaven wij dus om het lesgeven op de lagere school interactiever te maken.
0: Ja, ja. En Cambodja, is dat Cambodjaans of zo? Wat wordt daar gesproken?
1: Ja, Khmer zeggen ze zelf, Cambodjaans. Ja, ja,
0: ja, klopt, en, ja. En dan ga je als niet Cambodja of Khmer, zeg ik dat goed?
1: Khmer, ja.
0: Khmer sprekende lesgeven aan hun. En ja. Dan, maar dat gaat dan om het Engels? Of wordt daar dan goed genoeg Engels gesproken om docenten te gaan uitleggen wat ze moeten doen als je zelf al de taal niet machtig bent? Dat lijkt me ook best wel een uitdaging.
1: Ja, dat was het ook. Maar het was een systeem van train de trainer. Dus ik ging niet de leerkrachten zelf trainen. Maar in het Engels hadden wij een werkgroep. Dus ik trainde de Cambodjaanse mensen die Engels spraken. In hoe je lessen interactiever kan maken en hoe je lessen kan verbeteren.
0: En dus, zij trainen dan weer de docenten?
1: En zij trainen dan de docenten zelf, ja.
0: Oké, dus dat is een soort Engels sprekende tussenlaag. Ja. Dus om het een beetje behapbaar te halen. Ja. Wat bijzonder iets om te doen, lijkt me dat. Ook echt gewoon 8 jaar, dat is best wel dedication.
1: Nee, dus dat is een mooie tijd. En elk jaar besluit je dan, plak ik er nog een jaar aan vast, ja of nee?
0: Ja, het was
1: en
0: niet zo, oorspronkelijk, ik ga 8 jaar.
1: Nee,
0: het was,
1: nee.
0: Hoe ben je er in het begin dan heen gekomen? Hoe ben je daar beland?
1: Ja, ik had 8 jaar op een lagere school lesgegeven in Rotterdam. Nou, dat vond ik genoeg, zeg maar, voor die tijd. En toen dacht ik, ik wilde dit eigenlijk altijd heel graag een poos in het buitenland aan de slag. Toen kon ik via een organisatie VSO daar naartoe. En dat was min of meer vrijwillige basis. Je krijgt een beetje lokaal vrijwilligersvergoeding. Dat was wel een afgerond geheel van 2 jaar in 1 provincie. Waarbij ik dan daar de leerkrachten trainde. Toen was ik even daarna terug in Nederland. Maar toen dacht ik nog, wat doe ik hier eigenlijk? Want het was daar toch veel interessanter, het leven.
0: Ja.
1: En toen kon ik alsnog weer een aantal jaar daar naartoe via een betaalde baan. Bij een organisatie die dit voor het hele land aanpakte en niet voor 1 provincie.
0: Ja, ja. Ja. Jeetje, wat een leuk verhaal. Ja, zeg maar.
2: Ja, ik kan me dan ook voorstellen dat of het nou bij Italiërs is of helemaal in Cambodja, dat je dan ook wel te maken krijgt met allerlei culturele aspecten die dan nog een beetje nieuw of onbekend zijn. Hoe is dat dan eigenlijk?
1: Ja, nou, ja, ik weet niet of dit het goede voorbeeld is, maar wat ik daar ervaarde is dat mensen je altijd als die witte buitenlander blijven behandelen. En de cultuur daar is ook wel een beetje dat je dan op een voetstuk gezet wordt. Wat ik persoonlijk altijd heel vervelend vond. Want zo'n werkgroep was vooral bedoeld om met elkaar die training in elkaar te gaan zetten. En ik bood dan informatie van het kan zus, kan zo. Maar jullie moeten ermee aan de slag. Dus zeg maar hoe je het hebben wil. Maar mensen gaan dan een beetje zitten wachten en kijken naar die witte mevrouw die het allemaal wel weet. Dus daar moet je heel hard werken om gelijkwaardig met elkaar om te gaan. En als ik dan iets mag zeggen wat ik irritant vond soms. Ik woonde er al 8 jaar en een soort vooroordeel wat altijd weer op mijn bordje kwam is: oh, lus jij rijst? En dat heb ik 8 jaar lang moeten zeggen. Ja, ik lust ook rijst. En dan verplaats ik me soms hier wel in de mensen die hier wonen. En misschien uit Arabisch sprekende landen komen. Of met een Chinees uiterlijk. En dat je hele leven altijd een grap krijgt over het Chinese afhaalmenu. Omdat je er zo uitziet. Hè? Misschien ben je hier geboren en getogen. Dus dan dat ervaarde ik daar zelf de ergernis aan, ja. Aan dat soort standaard opmerkingen die je dan altijd weer krijgt. Ja. En hoe er naar je gekeken wordt. Alleen maar ja. plaatje en klaar.
0: Ja. Ja. Ik denk dat je in die zin dat misschien ook wel kan doorbreken door die taal dus machtig te zijn. Ja. Als je vanaf het begin af aan echt al werkt om... ik weet even het woord niet meer. Cambodjaans te leren, zeg ja. maar. Dan kan je natuurlijk al heel snel, als je dat vrij vloeiend kan spreken. Ik weet niet of je in 8 jaar een taal genoeg machtig bent. Maar je kan natuurlijk dan volledig wel, denk ik, een gesprek vasthouden.
1: Ja.
0: Dan ben je dat, dan doorbreek je dat denk ik wel.
1: Dat hielp zeker hoor. Ja, ja, absoluut. Als je dan, omdat ik de taal kon spreken, merkte je ook nou, dat hiërarchische verschil beter te overbruggen was. Ja,
0: ja. ja. ik kan ja. me inderdaad ook wel voorstellen dat het frustrerend kan zijn als je dus eigenlijk bijna niet serieus genomen wordt. Van, goh, je bent een soort circus act als blank persoon in plaats van dat er inhoudelijk wordt geluisterd, zeg maar. En ja. je zou dan misschien denken, oh, wat leuk, wordt op een voetstuk gezet. Maar ja, als ja. je gewoon inderdaad aan het werk wil, kan lijkt me dat ook heel ingewikkeld.
1: Zeker, ja.
0: Ik denk dat we even nummers tussendoor gaan draaien. Dan, normaal zeg ik blijf aan de lijn, maar in dit geval blijf aan tafel zitten. Mag ik even benen strijden? Hoor, geen probleem, maar we komen zo weer terug. En dan, als het goed is, gaan we nu Avicii luisteren met The Nights, denk ik. Ja. Yeah.

0: Welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Zoals jullie weten, misschien inmiddels een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over vluchtelingen. En we spreken Wanda Prins. We zitten in het tweede deel van het interview. Zij is van het Taalhuis. Heeft onder andere Nederlands als tweede taal gedaan. Een achtergrond in de basisonderwijs. Vertelde ons over een Cambodjaanse avontuur die zij 8 jaar lang gehad heeft om daar een project op te zetten. Om de scholen te helpen. En heeft het dus van de andere kant gezien. En is nu dus bezig met het Taalhuis in Gouda. Dat is door de gemeente opgezet of gesubsidieerd. Vanuit de bibliotheek.
1: Vanuit de bibliotheek, ja. Klopt. De bibliotheek en dus ook Taalhuis krijgt van de gemeente Gouda subsidie om de werkzaamheden uit te voeren. Ja.
0: Ja. Kan je meer vertellen over het Taalhuis en wat dat eigenlijk inhoudt?
1: Ja, er zijn een paar onderdelen. Dus één onderdeel is dat we iedereen in Gouda willen bereiken. En kom vooral langs als je informatie wil over... het leren van Nederlands. Dat kunnen dus mensen zijn die een andere moedertaal hebben. Die helemaal geen Nederlands spreken. Of al een beetje op weg zijn. Maar ook is toch 1 op de 5 volwassenen in Nederland. Vindt lezen en schrijven sowieso moeilijk. Ook als je in Nederland geboren en getogen bent.
0: 1 op de 5?
1: 1 op de 5 volwassenen.
0: Dat is ontzettend veel.
1: Ja. En dan wil niet zeggen dat je niet kan lezen en schrijven. Maar waar het vaak dan lastig is, is dat je alles moet online tegenwoordig. Je moet je verdiepen in toeslagen. Je moet je belasting zelf aangifte kunnen doen. Dus ook daar zijn de mensen die dat lastig vinden. Die begrijpend lezen lastig vinden. En daar ook voor die groep is er gratis les en gratis hulpaanbod.
0: Heeft dat voornamelijk met het stuk digitaal te maken? Of dat de manier van schrijven, het schrijfwijze van dat soort officiële documenten... misschien nog steeds een beetje
1: allebei te
0: ingewikkeld is?
1: Ja, allebei. Ja. Je krijgt een brief van de gemeente Gouda waar misschien een heleboel informatie in staat. En eigenlijk is dan, hoewel ik moet zeggen dat gemeente Gouda wel ook een slag aan het slaan is om daar kritisch op te zijn. Om de brieven helderder te maken. Maar mensen vinden het lastig om de brief te lezen. Dan staat er misschien in de brief, ga online aangifte doen. Of zorg dat je online een afspraak bij ons krijgt. Dan is het digitale stukje lastig. Inloggen met je DigiD moet overal tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dan moet je een app hebben op je telefoon. Die correspondeert dan weer met je laptop. En vooral de wat oudere mensen hebben daar moeite mee. Maar niet alleen oudere mensen. Dus zo kan het zijn dat je hulp misloopt omdat je gewoon met lezen en schrijven er niet goed uitkomt. En de link ook met het digitale deel. Dus vanuit het Taalhuis hebben wij niet zelf al het aanbod, maar wij weten wel wat je waar kan halen. Dus je kan ons bellen en je kan langskomen voor informatie over taal, digitaal en rekenen. Ja, en daarnaast promoten we vooral via samenwerkingspartners dat ze doorverwijzen. Hè? Dus deze doelgroep komt misschien bij het sociaal team met een vraag over werk, over financiën. Maar daarachter zit dan vaak de taalvraag. Dus verwijs vooral door naar ons. Dan ben ik ook veel contacten aan het leggen met sociaal team, met UWV, met papierwinkel, met de vindplaatsen waar de doelgroep komt.
0: Ja. Er gaat even een deurbel. Maakt ook niet uit. Er gebeurt altijd heel veel. Je hoort het niet al. Je ziet het niet on-air, maar er gebeurt hier altijd heel veel. Dus ik begrijp, jullie bieden ook wel zelf dingen aan, maar werken ook met veel samen. Lijkt me ook voornamelijk heel belangrijk, ook om mensen te kunnen bereiken. Want dat is vaak dus het belangrijk, dat ene lijntje.
1: Ja.
0: Je zegt dus, we doen de taal, we doen digitaal, we doen rekenen. Het is allemaal wel dus vanuit, het is wel dat vrijwillige stuk bij jullie voornamelijk, begrijp ik.
1: Ja, mensen melden zichzelf om hier aan mee te doen. Ja, klopt.
0: En welk onderdeel doe je dan zelf binnen in het Taalhuis?
1: Ik zorg dat alle activiteiten er zijn. Dus we zitten niet alleen in de chocoladefabriek. Maar we hebben bijvoorbeeld in de Walvis en in Van Noord hebben we computerinloopmomenten. Dan kunnen mensen digitale vragen stellen. We organiseren cursussen ook in de verschillende wijkcentra. En mijn rol is om te zorgen dat loopt. En we doen dat met ook nog eens 85 vrijwilligers van het Taalhuis. Dus
0: zo.
1: Ik doe het zeker niet alleen. Maar ik zorg dat die 85 vrijwilligers hun plek hebben en hun activiteiten kunnen uitvoeren waar mensen weer aan deel kunnen nemen.
0: Dus het is meer een soort coördinerende rol.
1: Ja.
0: Mis je dan niet dat één-op-één contact? Of zeg maar echt dichter erop zitten? Of doe je dat nog wel af en toe?
1: Soms doe ik het wel. Als vrijwilligers zijn ook wel eens ziek of op vakantie. Dus zo'n inloopspreekuur doe ik dan af en toe ook zelf. En net zo goed ook wel bij taalcafés of andere activiteiten doe ik dat ook zelf. Maar ik vind het ook vooral wel heel fijn om te zien dat vrijwilligers het ook weer heel leuk vinden en interessant vinden om de mensen in Gouda te helpen. Dus mijn rol is een beetje vooral ook de vrijwilligers hard onder de riem en goed bezig, jongens.
0: Ja. En wat doe je nou als mensen ook geen Engels kunnen? Want dat de Nederlandse taal niet voldoende toereikend nog is om instructies te kunnen te snappen, dan komen we op B1 niveau. Je stroomt dan in theorie in op A1 niveau. Of als je nog in het AZC zit, nog daarvoor misschien wel.
1: Ja,
0: hoe ga je dat doen als je geen... Want je hebt natuurlijk allemaal culturen en dan kunnen ze misschien voor elkaar vertalen, maar ook niet altijd.
1: Klopt.
0: Hoe doe je dat? Want hoe hou je iets begrijpelijk als je de taal niet spreekt?
1: Ja, je begint heel bazaal. Dus en nu heb ik het echt wel over de les. Hè. Een A0'er noem je die gewoon, die bij het begin moet beginnen. Het is vooral heel veel herhalen, maar dat moet ook interactief, waar we het net ook al over hadden. Dus je begint toch met de basiszinnetjes. Ik ben Wanda, wie ben jij? En jij gaat vervolgens diezelfde zin herhalen en zo ga je de groep rond. En zo bouw je de woordenschat langzaam uit. Je moet ook vooral heel veel doen met bewegen. Ik, hè, dan wijs je op jezelf. Ik pak de pen. En dan ben jij aan de beurt. En dan ga jij zeggen, ik pak de pen. En dat herhalen en inslijpen, dat hoort echt bij die eerste stapjes.
0: Ja, dat is wel ook wel grappig, denk ik inderdaad. Van veel met handen en voeten werken, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: En eigenlijk sla je het hele instructiestuk over.
1: Ja, je kan niks uitleggen.
0: Nee, dus het is gelijk interactief en niet meer stilstaan. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Dus leuk ook. Ik ben nog steeds wel eigenlijk... Dus we hebben daar niet heel veel tijd mee, maar ik was nog wel benieuwd. Hoe zat dat dan met dat geen verplicht inburgeren voor mensen van de EU? Waarom? Waarom hoef je ineens dan dingen niet meer te kunnen als je uit de EU komt? Want dan spreek je blijkbaar al Nederlands of zo.
1: Ja, en dan is het een beetje je eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat zijn
0: hoe is dat anders?
1: Landelijke regelgeving is dat. De Poolse mensen die hier zijn komen wonen, komen hier omdat ze dat graag willen. En ook mogen. En de meeste daarvan hebben gewoon een baan.
0: Ja, het zijn geen vluchtelingen.
1: Het zijn
0: dan
1: geen
0: is het weer anders.
1: Ja. En de vluchtelingen zijn hier natuurlijk naartoe gekomen. Niet omdat ze dat nou zo graag willen.
0: Ja.
1: Maar omdat het thuis erger is. En die wil je toch iets bieden. Die willen we dan als overheid niet zomaar laten modderen.
0: Ja, dus je krijgt iets meer ondersteuning. Omdat je eigenlijk uit machteloosheid dan daar zit. In plaats van dat je denkt, goh, ik ga in Nederland wonen.
1: Ja, precies.
0: Die manier. Dat makes more sense inderdaad. Oké. Ja, interessant. Is er nog iets als laatste wat je nog kwijt wil? Een oproep? Of waar je hoopt heen te gaan met het Taalhuis?
1: Nou, iedereen die iets wil leren op gebied van taal, digitaal handiger wil worden of aan de slag wil met rekenen en omgaan met geld, kom vooral langs. We zitten elke dinsdagmiddag en donderdagavond in de chocoladefabriek klaar voor informatie en advies. Bellen kan ook. Nou, op de website van van de bibliotheek staat ons telefoonnummer.
0: Oké. Nou, hartstikke duidelijk. Dus dinsdag en donderdagavond.
1: Dinsdagmiddag, donderdagavond.
0: Oh, dinsdagmiddag. Dat vinden we op de website, begrijp ik. Maar als jij digitaal niet handig bent.
1: Klopt. Dinsdag tussen 1 en 3. En donderdag tussen 6:30 en 7:30.
0: Oké.
1: En verder tussendoor bellen kan altijd.
0: Oké, nou duidelijk. leuk. Dat het, fijn dat het er ook gewoon kan zijn. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje verwarrend. Taalhuis, ook voor rekenen.
1: Ja, we hebben misschien hebben we geen tijd meer. Maar die discussie hebben we vaker gehad. Moeten we anders heten? Maar we hebben toch besloten om dit zo te houden. Taalhuis en taal. Eigenlijk is alles taal, zeggen we dan. Hè? Ook rekenen en digitaal.
0: Ja, dan moet je dan zeg maar goed praten. Dan moet je toch ook, om het dan zo te heten.
1: Alles is taal.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat mensen die dan hulp en rekenen zoeken ook dan weten dat ze bij jullie terecht kunnen. Ja. Dat weten ze bij deze in ieder geval, als het gehoord is. Dan wil ik in ieder geval bedanken voor je tijd. En ik hoop dat nog heel veel mensen kan indirect ook en direct kan helpen en ondersteunen met de taal en integreren. Maar ook gewoon zelfstandiger worden in het hele bureaucratische systeem ook eigenlijk.
1: Ja, fijn. Jullie bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Dit is Wanda Prins van het Taalhuis. En als je dus meer wil weten, kan je naar de website van Bibliotheek Gouda. Is dat bibliotheekgouda.nl? Of?
1: Ja. Okay. Klopt. Of taalhuisgouda.nl kan ook.
0: Taalhuisgouda.nl. En mocht je dus digitaal niet zo handig zijn, heb je inloop dinsdagmiddag van 1 tot 3. En donderdagavond van 6:30 tot 7:30. Bedankt.

0: Ja, Higher Love van Whitney Houston. Ja, dat heb je altijd met die oude nummers. Dan blijven ze eindeloos blijven ze die outro te doen. Dan denk ik, nou, ik weet het. Bring Me Higher Love. Oké, okay, let's move on. Daar heb je radioversies voor. Maar dit was een lange versie, dus we hebben hem even uitgezet. Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En ja, zoals je weet, programma over stigma of niet. Programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over vluchtelingen. En ja, als we dan... denken aan asielzoekers of vluchtelingen, dan denk je vaak aan het AZC, asielzoekerscentrum of het COA. En ook al hebben ze dan misschien open dagen, is het vaak voor mensen, een gemiddelde Nederlander, misschien wel een beetje onbekend terrein. En daarom willen we, daarom vinden we het leuk dat de locatiemanager van AZC Gouda, Ad Oesman, ons te woord wil staan over hoe dat daar eigenlijk werkt, wat erbij komt kijken, zowel praktisch als binnen het gebouw, maar ook in het proces en de regelgeving en de wat algemenere vragen. Dus als het goed is, aan de lijn, Ad Oesman, locatiemanager van AZC Gouda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, klopt helemaal.
0: Ja, mooi. Welkom in de studio, of in de uitzending.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Leuk om het verhaal van het COA te kunnen vertellen. En ook over de asielzoeker te kunnen praten. Misschien wat vooroordelen en angsten weg te kunnen nemen.
0: Ja, want ik denk dat we die ook zeker niet uit de weg moeten gaan. Er zijn natuurlijk nogal wat vooroordelen. En ik ga die ook bij u neerleggen. En dan kunt u vertellen wat u daarvan vindt. En of daar een kern van waarheid van is. Ik weet niet of u al op de hoogte bent hoe dit interview eruit gaat zien. Want wij gaan om het hele uur even eruit. En dan komen we daarna weer bij u terug. Dus er zit een soort 10 minuten bijna tussen de twee delen van het interview. Dan weet u dat van tevoren.
1: Ja.
0: Maar goed, om even helemaal bij het begin te beginnen. Wanneer ben je vluchteling? Wanneer asielzoeker? En wat is een statushouder? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is inderdaad veel verwarring is daarover. Vluchteling ben je denk ik op het moment dat je niet meer veilig in je eigen huisomgeving bent. En dan ga je weg. En op dat moment ben je eigenlijk vluchteling. En dan kan je in een ander land kan je asiel aanvragen. Dan kan je vragen of je daar mag wonen en je veiligheid kan krijgen. En dan ben je asielzoeker en dan gaat het land, in dit geval Nederland, kijken of het terecht is en of inderdaad gevaar loopt in het land van herkomst, op plek waar hij vandaan komt. En dan, als het zo is, dan kan je statushouder worden. Dus dan krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning van 5 jaar. En in die 5 jaar kan je dan je inburgering en alles gaan doen, je Nederlandse taal leren. En als het allemaal voor elkaar is, dan kan je in Nederland Nederlander worden.
0: Oké, okay. Nou dat is duidelijk. Eigenlijk best wel logisch. Een vluchteling is het moment dat je dus je land uitvlucht. Asielzoeker ben je wanneer je in een land asiel aan het zoeken bent. En een statushouder ben je wanneer je dus aan het wachten bent en dan een tijdelijke verblijfsvergunning hebt. Zodat je uiteindelijk een paspoort kan krijgen. Of zeg maar een Nederlands paspoort.
1: Ja.
0: Dat is wat ik begreep. Oké, okay. En dan snap ik ook wel dat de verwarring er is. Want... het lijkt heel veel op elkaar.
1: Nee, zeker. En het zijn ook dezelfde mensen uiteindelijk.
0: Ja.
1: Alleen in verschillende fases van de juiste juridische fases waar ze in zitten.
0: Ja, ja. En een asielzoeker, want je hebt natuurlijk... je hebt dan... dat is echt op het moment dat je ook niet de middelen hebt om zelf in Nederland een plek te regelen, neem ik aan.
1: Nou, zelfs als je die middelen wel hebt, dan heb je nog geen recht op een paspoort of zo. Dan blijf je nog wel. Dan moet je eigenlijk een ander soort vergunning hebben. Bijvoorbeeld een tijdelijk iets als een visum. Maar dat is maar altijd maar heel tijdelijk. Je kan niet voor langere tijd in Nederland wonen zonder dat je Nederlander bent. Als je niet uit de Europese Unie komt, zeg maar. Als je
0: dat is van 3 maanden, had ik begrepen, of zo per jaar. Of is dat weer anders?
1: Nou, dat weet ik niet precies hoe die regelingen zijn. Maar visa hangen wel vanaf van het land, denk ik, waar je vandaan komt.
0: Nederland dat bepaalt. Maar zeg maar als je...
1: Ja, nee, dat wel. Nee, Nederland bepaalt het. Maar ik denk dat als je vanuit Canada komt, dat je langer een visum krijgt dan wanneer je andere delen van de wereld komt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Ja, en dat werk is ook een ding, hè?
1: Ja, werkvisa heb je natuurlijk ook. Dan kan het weer langer zijn. Maar dat, nogmaals, dat is niet mijn, mijn kennisgebied. Dan heb je het over mensen die bewust heel tijdelijk aanwezig zijn, maar niet vluchten voor gevaar
0: nee.
1: of voor oorlog.
0: Nee, dat begrijp ik. Want ja, u bent dus zelf locatiemanager van AZC Gouda. Er is één AZC in Gouda of zijn er meerdere?
1: Ja, er is één AZC, een echte een COA geleid AZC. En er is nog in het centrum nog een plek waar een aantal AMV'ers, alleengaande minderjarige vreemdelingen wonen. Dat zijn er, meen ik, 14. Maar die vallen niet onder het COA, die vallen gewoon direct onder de gemeente. En dan is natuurlijk nog de Oekraïne-opvang in de gemeente Gouda. En die valt ook onder de gemeente.
0: Oké, en waar zit dat?
1: Nu nog in het Blokkergebouw, het oude Blokkercentrum.
0: Oké. Ja, want dat Oekraïne-stuk was ook weer, ben ik een beetje natuurlijk ingedoken met het uitzoeken. Dat is weer een hele andere tak van sport. Dat schijnt weer helemaal anders te zitten. Wat is dan het verschil? Weet je wat? Laten we dat even nog even terzijde zijn. Want we willen natuurlijk eerst de basis weten. Hoe gaat het proces vanaf vluchteling zijn tot aan dat Nederlandse paspoort krijgen? Waar begin je en hoe gaat dat in zijn werk? Dat is misschien beter om mee te starten.
1: Ja, bijna iedereen die asielzoeker is in Nederland, die komt allereerst in Ter Apel terecht. Daar wordt dan de eerste screening gedaan. Er wordt ook gekeken of mensen gezond zijn, wordt ook naar gekeken.

0: dat ze waarom ze hier zijn en wat hun vluchtverhaal is, en er wordt dan gecontroleerd. En dan op basis daarvan krijg je, in principe op basis daarvan krijg je wel een asielstatus of wordt die afgewezen. Nou, daar zit dan, dat lijkt heel kort te zijn, maar dat duurt best wel lang. Zeker onder de oude migratiepact kan dat wel tot een jaar of twee jaar duren voordat die hele procedure afgerond is. Nou, we sinds juli een nieuw pact. Het nieuwe Europese migratiepact. En daar zou het dan veel sneller moeten gaan, die hele procesgang. En dan wordt er veel sneller gekeken naar van waar komt iemand vandaan? Is het logisch dat er een asielaanvraag is? Allerlei van dat soort vragen worden gesteld. En zou het veel sneller weer moeten gaan dan de afgelopen jaar gegaan is, de hele asielaanvraag.
1: Ja, en die twee jaar, we beginnen dus in Ter Apel, dan krijg je dus een soort health check, documentencheck, en dan krijg je dus een screening. Dan daarna ga je naar het asielzoekcentrum. In die twee weken, waar ben je dan?
0: In Ter Apel.
1: En wat is dat dan in Ter Apel? Want daar ben ik niet zo bekend mee.
0: Dat is ook een soort van asielzoekerscentrum, maar waar je maar heel kort zit. Dat is echt alleen de ontvangst en de eerste screening van de mensen.
1: Dat moet dan echt gigantisch zijn, of niet? Als dat dan voor heel Nederland geregeld wordt.
0: Daar zitten 2000 mensen maximaal.
1: Zo, ja, oké.
0: Okay. Ja, maar dat is misschien de afgelopen half jaar wel gehoord dat er regelmatig grote overschrijdingen zijn van het aantal mensen. En ook dat de laatste tijd wel mensen weer op het gras geslapen hebben gedaan, omdat het te veel waren.
1: Ja, in tentjes en zo.
0: Ja, en dat is eigenlijk niet omdat er heel veel nieuwe vluchtelingen bij komen, maar meer omdat er geen doorstroom is naar AZC's zoals het COA, omdat er te weinig plekken zijn.
1: Oké. Zeg maar, Bilal.
2: Ja, ik vroeg me dan ook nog af, want ik pas dan perfect op bij de vraag die ik wilde stellen. Wat maakt het dan dat het ene proces dan korter of langer laat maken dan het andere in die twee weken dan wat het normaal zou moeten zijn?
0: Nou, normaal gezien 2 weken. De eerste is altijd 2 weken zo in de Apel, ongeveer ietsje korter zelfs. En dan gaan ze door. En dan zou het proces officieel volgens de normen zou eigenlijk binnen 6 maanden helemaal afgerond moeten zijn. Van binnenkomst tot naar een nieuw huis toe gaan als je asiel krijgt. Mm. Nou, daar zit natuurlijk heel veel hiccups zitten daarin. Allereerst in de hele procedure. Voordat iemand zijn eerste gehoor krijgt bij IND is dit moment al meer dan een jaar wachten voordat je het eerste gehoor hebt. En dan komt er vaak nog een tweede gehoor. Dan krijg je een afwijzing wellicht. Dan kan je daartegen in beroep. Dan duurt het ook weer een half jaar voordat dat beroep afgehandeld wordt. Dan krijg je misschien wel status. Nou, dan heb je status, maar dan moet je wachten totdat er natuurlijk een woning beschikbaar is. Die zijn, zoals het bekend is, in Nederland ook niet beschikbaar. Dus daar zitten ook heel veel mensen met status die eigenlijk al recht op een huis hebben, nog bij ons in het AZC. Dat is ook wel een van de belangrijkste redenen dat wij zo vol zitten. En als we zo vol zitten, dan kunnen mensen uit Ter Apel niet doorstromen naar een AZC.
1: Ja,
0: dat
1: is een bottleneck, zeg maar. Ja, ja.
0: Ja, dat is een bottleneck, ja.
1: Ja. Ja, en er komt natuurlijk zoveel bij kijken. Ik denk dat we daar heel erg... daar hebben we heel veel... Jeetje, ik zit er de tijd te kijken. Ik moet echt even gaan tussendoor even af gaan ronden. Ja. We gaan zo verder op die procedure, het proces waarin het vastloopt, et cetera, et cetera. Blijf aan de lijn of mag ophangen, dan bellen we terug. Dan komen we na de volgende uur en de inleiding, dan komen we weer bij u terug. En dan gaan we daar weer mee verder. Blijf hangen of niet. Willen we bij deze gelijk het uur afsluiten. En het tweede uur gaan we weer verder met Ad Oesman. Lucas Minner, AZC Gouda. We willen nog een hoop van hem weten. Dus,
0: helemaal goed.
1: Is goed, dank u wel. Tot zo.
0: Tot zo.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
1: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid.

0: van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar 2 uur van Totaal Normaal. Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we zitten in het 2e uur en we hebben het vandaag over vluchtelingen. Bij mij zit Bilal. Welkom. Hallo. Terug, ook jij, Bilal. Jaap zit nog steeds achter de knoppen te draaien. De derde gast van vandaag is er al. We hebben een vol programma. We gaan het proberen allemaal een beetje vorm te geven. We gaan no way alles kunnen dekken. We hebben ook daarom een tweede uitzending over dit thema. En we gaan proberen zo ver mogelijk te komen. Normaal draaien we hier een nummer. Daar komen we gewoon niet aan toe. We gaan gewoon lekker verder met het tweede deel van het interview. En nog even inhoudelijk hierna spreken we dus André, vrijwilliger van het AZC. Een vrijwilliger. Dus dat is ook heel interessant. Wat doe je dan weer? Maar nu hebben we de locatiemanager van het AZC. Ad Oesman nog steeds aan de lijn, als het goed is. Welkom terug.
1: Zeker, ik ben er nog.
0: Ja, oké. Okay, mooi. We hebben net heel kort eventjes over over het bewandelde pad gehad. Dat je dus van Ter Apel naar ongeveer 2 weken beoordeeld wordt. Dan vervolgens het proces ingaat om... Want dan ben je statushouder en uiteindelijk na liefst 6 maanden, maar meestal eerder 2 jaar, kan je eventueel een huis toegewezen krijgen, had ik begrepen.
1: Ja, het is inmiddels wel 4 jaar opgelopen hoor, voordat het een huis is.
0: Mijn hemel, ja. En ik bedoel, dat is natuurlijk ook, daar komen we gelijk even op de vooroordelen. Want huizen is natuurlijk een beetje een moeilijk moment. Er zijn mensen die gewoon tot op latere leeftijd ook Nederlanders bij hun ouders moeten blijven wonen. Omdat die huismarkt zo moeilijk is. En ik had begrepen dat dat door de asielzoekers kwam.
1: Dat is wel een van de grote misstanden. Het komt ook door asielzoekers. Ja. Maar als je stel dat er geen asielzoekers zouden zijn, dan zou zeg maar 10%, 11% van de huizen beschikbaar zijn. En dat betekent dat je in plaats van dat je 10 jaar moet wachten, nu 9 jaar moet wachten op een sociale huurwoning. Dus dat is niet de enige reden. Ja. We hebben natuurlijk ook enorm veel arbeidsmigranten die een groot deel opslokken en buitenlandse studenten. Maar vooral ook is er veel te weinig gebouwd natuurlijk de afgelopen jaren. En zit die woningmarkt volledig op slot. Dus het is een beetje te makkelijk om het bij de asielzoekers alleen neer te leggen.
0: Ja, ja. Nou, daarom zei ik het ook. Om gelijk op de vooroordelen komen. Ik geloof ook dat dat hele bouwverhaal, het is natuurlijk best wel complex. Het is nooit 1 aanwijsbare reden. Maar dat is natuurlijk wat je als eerste hoort als mensen tegen vluchtelingen zijn, zeg maar. Dan is dat een van de eerste argumenten die naar je hoofd gegooid wordt. Nou is het natuurlijk zo. Ja, het kost Nederland heel veel geld. En daar zitten natuurlijk ook gewoon dan voor de gemiddelde Nederlander nadelen aan. Dan denk ik, we moeten ook een beetje voor elkaar zorgen. In het ideale geval zijn er geen vluchtelingen. Maar ja, helaas zitten we niet in een ideale wereld te werken. Die arbeidsmarkt natuurlijk ook een stukje had ook te maken met dat hele klimaatverhaal. En dat er alleen maar op een andere manier gebouwd mag worden en zo. Dus wat u al zegt, van ja, eigenlijk... Ja, natuurlijk worden er huizen voor vrijgesteld, maar dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is maar een klein deel daarvan, ja. En ook arbeidsmarkt, op dit moment in Gouda is ongeveer 60% van de bewoners is aan het werk. Ze vullen ook een deel van de arbeidsmarkt op. Ik denk als je pizza bestelt, ik weet niet of je het wel eens doet of iets anders te eten, dan zal het waarschijnlijk in 9 van 10 gevallen zal dat door een statushouder inmiddels gebracht worden. Want een heel groot gedeelte daarvan wordt door onze mensen ook rondgebracht. Dus we hebben ze ook op een bepaalde manier heel hard nodig om de arbeidsmarkt vol te maken.
0: Ja, en hoe zit dat dan met werken? Want... wanneer mag je dan werken? Als je bij het asielzoekerscentrum zit en zit te wachten, dan ben je statushouder, toch? Dat is die tijdelijke...
1: We hebben zowel asielzoekers als statushouders. Beide. Ja. En eigenlijk zouden we de statushouders niet moeten opvangen. Die zouden eigenlijk naar hun huis moeten uitkomen.
0: Oh, de statushouders, dat zijn de mensen met een paspoort dan, zeg maar.
1: Ja, een tijdelijke verblijfsvergunning.
0: En, er zit nog wat tussen. Oké, dan ben ik in de war.
1: Dat is zeg maar voordat ze Nederlander worden. 5 jaar status en dan mag je Nederlander worden. En in die periode zou je eigenlijk naar een huis toe moeten. Dan zou je gewoon moeten gaan integreren, samen gaan werken, werken. Ja, het hele verhaal van Nederlandschap worden. Alleen die mensen zitten ook nog bij ons. Dus van de 75.000 ongeveer mensen die wij opvangen in Nederland, zitten 25.000 asielzoekers, statushouders in de opvang die eigenlijk weg zouden moeten. Maar daar is geen huis voor. En daardoor loopt het ook zo vol bij ons. Het is niet zozeer dat er zoveel nieuwe asielzoekers bijkomen, als wel dat de uitstroom nul is. Of nou, nul is niet waar, natuurlijk, maar klein is.
2: Ja, het is klein. Ja, dat lijkt me ook heel frustrerend, want je wil de nieuwe mensen opvangen. Oké, dus een statushouder is iemand die mag al een woning krijgen. Het probleem is dat het daar ook gewoon een beetje fout gaat. En, maar dan ben je de statushouder, daarvoor ben je asielzoeker. En er zijn statushouders in het asielzoekerscentrum, maar dat heeft te maken met al die factoren en vooral voornamelijk woningnood, denk ik dan.
1: Ja.
2: En werken, vanaf wanneer mag je dan werken? Als statushouder pas? Of mag dat daarvoor
1: nee,
2: ook?
1: Hoor. Nee, het was voorheen tot vanaf 6 maanden dat je in Nederland bent. En inmiddels is het voor de kansrijke asielzoekers is dat na 3 maanden teruggebracht. Dus na 3 maanden mogen ze werken, maar dan zit er wel ook weer een hiccup in. Voor om te werken heb je een BSN nodig, een service nummer, BSN service nummer. En dat duurt op dit moment weer een half jaar minimaal om een BSN te kunnen krijgen. Dus ingeschreven te kunnen zijn in de gemeente. En dat maakt het natuurlijk allemaal heel lastig. Allemaal bureaucratische drempels die we hebben. Waardoor mensen wel willen werken, maar nog niet kunnen werken omdat ze geen BSN hebben. En dan krijgen ze alleen de BSN op dit moment, omdat het zoveel druk is op die BSN-aanvragen, als ze al een baan hebben. Maar dan moet de werkgever moet zeggen, oké, ik ga je een baan geven, maar dan moet je een BSN hebben.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk allemaal vertragend en ook belastend voor de werkgever, die echt wel graag willen. Ja. Maar ja, die worden dan belast met de administratieve lasten daarvan.
2: Ja, want hoe ga je loon opschrijven voor iemand die geen BSN heeft? Want dat is blijkbaar je identiteit in Nederland. Wanneer mag je dan die BSN aan gaan vragen?
1: Dat kan na die 3 maanden ook.
2: Oké, en dat is vanaf 3 maanden dat je in Nederland bent, zeg maar.
1: Ja, maar dan duurt het nog zeker 6 maanden daarna voordat je hem ook daadwerkelijk krijgt. En soms ook wel langer.
2: Ja, want een van die andere voordelen is met vooroordelen. En ik denk ook misschien de reden waarom er best wel negatief soms gereageerd wordt op bijvoorbeeld dat er een tijdelijke opvang komt. Of dat er een AZC ergens komt. Is dat mensen bang zijn voor verhoogde criminaliteit.
1: Ja.
2: En daar zit dan weer een stukje in van, goh, dat is omdat ze niet kunnen werken, dus dan gaan ze maar op een andere manier geld verdienen door criminele activiteiten. Hoe zit daar een stukje waarheid in? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, dat kan ik eigenlijk gewoon met nee beantwoorden. Er is rondom en ook in de buurt van AZC's is er geen verhoogde criminaliteit door het AZC. Helemaal niet zelfs. Wat we wel binnen hebben, kijk, mensen wonen met z'n achten in Gouda in een unit en dan met z'n drie in een slaapkamer. Mensen die elkaar niet kennen, die bij elkaar gezet worden. En dat kan dus tot 4 jaar zijn dat ze bij elkaar wonen.
2: Jeetje, ja.
1: En dan in 1 slaapkamer, hè, dan heb je met z'n acht heb je 1 wc, 1 keuken, 1 douche. Dat moet je allemaal delen. En dan is het verbazingwekkend hoe goed dat eigenlijk gaat, vind ik. Ik weet niet of ik dat zelf zo goed zou kunnen doen. Maar we hebben binnen wel natuurlijk af en toe vechtpartijtjes, ruzies over mensen die vinden dat de ene de wc niet schoonhoudt of de andere het bestek niet opruimt of noem maar op. Hele begrijpelijke zaken die maar met name binnen gebeuren op het AZC. Daar hebben we best wel eens houden en keren met bewoners. Hè, dat we zorgen dat ze met hen in gesprek gaan. Dat ze zorgen dat ze hun woning netjes houden. Of dat ze met elkaar in gesprek gaan over allerlei zaken. Dat ze niet zomaar ruzie gaan krijgen. Maar ze moeten wel met z'n drie in de slaapkamer liggen. Dus als je met iemand ligt die altijd ligt te snurken en zelf ben je een stille slaper of een slechte slaper, ja, dan kunnen daar irritaties ontstaan.
2: Ja,
1: maar buiten
2: het
1: coma kan ik wel vertellen, we hebben de 5 jaar dat we nu in Gouda zitten, zijn er 5 incidenten geweest waarvan ik ze niet allemaal ken, omdat die bij de politie dan bekend zijn. Die worden bij ons niet gemeld natuurlijk, dat mag niet. Maar er zijn er 3 van dat wat economische delicten zijn. Dat zijn waarschijnlijk diefstallen of zoiets. Dat wordt mij niet gezegd.
2: Mm-hmm.
1: En 2 weet ik er wel van, waarvan 1 vechtpartij is geweest. Van 1 van onze bewoners die in een psychose beland is. En allerlei mensen begonnen uit te schelden. Nou, dat is niet zo heel verstandig. Dus die heeft een vechtpartij uitgelokt. En 2 bewoners van ons die in elkaar geslagen zijn door een paar mensen, waarschijnlijk uit Gouda. Dus ook een vechtpartij geweest, waarbij ze zelf op beeld ook duidelijk te zien niet de oorzaak van waren.
2: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk gebeurt er buiten het ROA helemaal niks.
2: Ja, en dan veroorzaak je het incident omdat andere mensen er wat van vinden eerder dan dat zij iets doen, zeg maar.
1: Nou, dat ja. En die, ook die drie diefstallen, waarschijnlijke diefstallen, dat is natuurlijk niet meer dan wanneer je anders 400 mensen bij elkaar zet. Dus daar zijn in de cijfers, de vergelijkende cijfers in heel Nederland overigens, zijn daar geen echte verschillen te ontdekken.
2: Ja, ja.
1: Uitzonderingen daar gelaten, en dat is waar we natuurlijk met z'n allen naar kijken, dat is Ter Apel en dat is Budel. En daar, dat zijn echt hele lastige plekken, omdat er een aantal mensen bij elkaar gevoegd wordt, het overvol is. En daar ook een aantal veilige landers zitten die eigenlijk uitzichtloos zijn en die wel criminaliteit veroorzaken. En daar is het echt anders. Maar rondom de normale AZC's, zoals Gouda of Gorkum of nou, noem maar op, daar zien we geen verhoogde criminaliteit.
2: Ja, ja. Maar wat zijn nou? Er zitten verlanders? Veilige landers?
1: Veilige landers, ja. Dat zijn mensen, zeg maar, die uit vluchtelingen uit Marokko is dat onder meer. En het was voorheen Algerije, maar dat zijn nu niet meer. Maar een aantal landen waarvan wij zeggen dat is gewoon veilig, die hebben hier niks te zoeken. Maar die blijven eigenlijk, een aantal daarvan blijft in Europa rondzwerven. En die gaan dan de ene keer in Nederland asiel aanvragen, en de andere keer in Duitsland enzovoort. En
2: zij misbruiken het bureaucratische systeem om dan eigenlijk dan te zwerven. En ze weten dat ze toch niet toegelaten worden, maar ze misbruiken dat daar zoveel tijd tussen zit, zeg maar. Jeetje.
1: Ja, precies.
2: Oké. Veilige landers, als in komen uit een veilig land. Ja, op die manier.
1: Ik vraag me even echt. Een klein deel daarvan ook weer levert overlast op. Maar wel hele structurele overlast. En dat is iets waar we met z'n allen last van hebben. En dat is ook het beeld dat ons voorgelegd wordt. Ja, maar dat is echt Ter Apel en Budel, waar dat een ander AZC, waar hetzelfde gebeurt.
2: Op die manier. Want om het dan over de rotte appels te hebben. Wanneer worden niet trouwens, dat zeg ik helemaal verkeerd als bruggetje, want mijn vraag is eigenlijk gewoon, wanneer wordt het afgewezen? En dat hoeft niet altijd, denk ik, een criminele achtergrond te zijn of iets.
1: Ja, daar heb ik niet helemaal zicht op. Het wordt afgewezen als de IND doet dat, is een andere organisatie. Als het verhaal niet lijkt te kloppen, of als de plek waar iemand zegt gewoond te hebben, dat hij daar niet gewoond heeft, wordt echt heel goed naar gekeken. Tot op het niveau van, dus je ging dan daar en daar toe naar een winkel toe en dan sloeg je daar links af. En dan blijkt het hele andere plekken te zijn, want dan kan iemand dat niet beschrijven bijvoorbeeld. En dan wordt een aanvraag afgewezen. Kan ook afgewezen worden omdat iemand in land van herkomst criminele activiteit heeft gehad. Of onderdeel is geweest van een regime. En dan kunnen de aanvragen ook afgewezen worden. Maar dat is echt een IND-vraag. Dat is alleen de verhalen die ik af en toe hoor. En dat is niet waar ik zelf ervaring mee heb.
2: Ja, want u bent dan locatiemanager van Gouda. Wat voor faciliteiten hebben jullie binnenin het AZC? Hoeveel mensen kan je kwijt? Wat bieden jullie aan? Ook bijvoorbeeld, het lijkt mij dat je niet de hele dag alleen maar op je kamer zit, zeg maar. Van wat zijn je mogelijkheden als je daar heen gaat? Met wie werken jullie samen? Weet je, even dat grote plaatje, zeg maar.
1: Nou, we hebben natuurlijk op zich een hele mooie locatie, dankzij de gemeente Gouda ook hoor, dat we 25 jaar hier mogen zitten. Betekent ook dat je goed kan investeren. En we hebben echt goede ruimtes waar mensen wonen en leven. We hebben recreatieruimtes waar ze samen kunnen zijn en gewoon de gesprekken kunnen houden en ook wel mensen kunnen ontvangen. We hebben een aantal kleinere recreatiezalen die we nu nog aan het inrichten zijn. En we hebben lokalen waar bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal lessen gegeven worden. Maar ook voor de mensen die een status hebben, kennismaking met de Nederlandse maatschappij lessen gegeven worden. Dus hoe zit Nederland in elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Zo proberen we mensen, zeg maar, wijs te maken in Nederland. En daarnaast, en dat is een hele belangrijke, hebben we Meedoen Bali, waar we samen met de gemeente Gouda doen we dat. En die werken net zo hard aan mee als wij. Waar we mensen zo snel mogelijk aan het werk proberen te krijgen. En dat kan van alles zijn. Dat kan vrijwilligers zijn, werk zijn. Dat kan betaald werk zijn. Dat kan ook opleiding of scholing zijn. Echt allerlei zaken om mensen maar bezig te laten zijn met hun toekomst. En inmiddels hebben we gewoon heel veel mensen aan het werk. Ik zeg net ongeveer 60%. Niet fulltime aan het werk. Het zijn deeltijdbanen over het algemeen. Maar zijn we allemaal bezig daarmee. En de rest proberen we ook te motiveren om zoveel mogelijk naar buiten te gaan op het moment dat ze dat kunnen. Dat ze mogen gaan werken bijvoorbeeld. Dus juist om die samenwerking met de gemeente en met de bewoners van Gouda ook te verbeteren. Proberen we mensen zoveel mogelijk in contact te brengen met de hele Nederlandse maatschappij.
2: Ja, ik vind het wel interessant dat je zegt van ja, we geven maatschappijlessen eigenlijk van de Nederlandse cultuur. Ja. Wat leer je dan? We moeten allemaal op een fiets zitten en kaas en vlees eten of kroketten, dan zijn we er.
1: Ja, nou, ik denk dat kroketten niet aan bod komen, maar fietslessen komen zeker aan bod. Maar ook hoe gaan we met elkaar om? En ook hoe werkt het gezondheidssysteem in Nederland? Als ik ziek ben, waar meld ik me dan? In heel veel landen ga je dan naar het ziekenhuis toe. In Nederland ga je dan altijd in eerste instantie naar de huisarts. Hoe zitten verzekeringen in elkaar?
2: Sorry, valt een klein beetje weg. Ik weet niet of u richting badkamer loopt of iets.
1: Nee, ik zit in de auto.
2: Oh, dan is dat het misschien. Ik hoor een beetje een hapering. Ik begreep gezondheidsstuk, het systeem, hoe ga je met elkaar om? Vanaf daar kunt u verder gaan.
1: Nou, ook hoe ga je met elkaar om? Wat verwachten we van elkaar? Dat we eigenlijk wel de meeste mensen allemaal werken. Ook gaat het over omgang mannen, vrouwen. LHBTI komt altijd aan bod. Wat wel erg grappig is, ik heb 3 LHBTI units in Gouda met homoseksuele mensen, maar ook transseksuele mensen. En onze bewoners kijken daar, niemand kijkt daarvan op. Terwijl het best wel een groepje is die opvallend zijn. En ik had zelf, toen ik hier ging werken, dacht ik van nou, de culturen waar ze vandaan komen, is dat misschien wel een probleem. Ja. Maar eigenlijk kijkt niemand op van onze LHBTI community die we hebben. Dus dat vind ik wel erg leuk om dat te zien.
2: Komt het dan door de lessen of?
1: Sorry?
2: Komt het dan door die les? Want ik kan me niet voorstellen dat elke cultuur daar volledig achter staat. Ook om religieuze redenen. Heb ik wel eens gehoord dat dan bijvoorbeeld gay zijn gewoon echt niet oké is. Soms moeten mensen echt ook om die reden een land verlaten. Dus is het echt allemaal koek en ei? Ik kan me dat ergens niet voorstellen. Dat kunt u wel bevestigen.
1: Het is niet per se koek en ei. Het is niet acceptatie van, oh wat leuk en we gaan met ze praten. Maar acceptatie in de zin van, oké, ze zijn er en daar heb ik verder niks mee te maken. Het is geen veiligheidsissue, zeg maar.
2: Ja,
1: We zien natuurlijk zelfs in Nederland nu, zagen de cijfers gisteren, hoe de acceptatie van homoseksualiteit is gedaald in heel Nederland. Dus dat is inderdaad, in elke cultuur is het lastig. Maar ik zie bij ons dat die mensen niet lastig gevallen worden. En gewoon vrijelijk over het AZC lopen. En misschien is dat leuk om ook te zeggen, aanstaande zaterdag hebben we de open dag. Maar ik hoop dat er veel gouden naar komen. En daar lopen ook onze, in ieder geval een deel zal er rond van lopen, van onze LHBTI-community. Dan kan iedereen het ook aanschouwen hoe daarop gereageerd wordt.
2: Ja, leuk. Ja, want dat is van 1 tot 4 had ik begrepen, 26 september. Zegt zaterdag was dat, hè?
1: Ja, aanstaande zaterdag.
2: Ja. Heel leuk is dat ook. Komen er dan veel? Nou, wat is veel natuurlijk, maar ik kan... Hoeveel mensen komen er dan kijken op zo'n dag?
1: Vorig jaar, toen hadden we het breed uitgepakt in de communicatie om het aan te kondigen, zijn er ongeveer 800 mensen geweest.
2: Zo.
1: En dat is eigenlijk meer dan we aan kunnen. Dat maakt niet uit. We vonden het hartstikke leuk. Heel veel mensen hebben kunnen zien hoe de mensen wonen, wat ze doen. Kunnen mee eten van wat onze bewoners zelf koken. Dus we konden verschillende gerechten proeven. Er werd een talis gegeven in het Turks vorig jaar.
2: Leuk, ja.
1: Dus om te weten hoe moeilijk het is om een andere taal te leren. Dus dan werden gewoon de bezoekers werd gevraagd om een taal te gaan leren. En dat gaan we dit jaar weer doen. Zo zijn er allerlei, er is een multicultuurcore komt er optreden. Dus deels Nederlanders, deels nieuwe Nederlanders die in verschillende talen zingen.
2: Ja, dus toevallig hebben we daar dus ook een heel mooi bruggetje. Want we hebben daar toevallig ook een kort interviewtje met de medeoprichter en een nummer. Dus dat toevallig vandaag. Dus of volgende week. Maar leuk dat die ook komen. Ja, die zijn overal, hè. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar leuk, zoveel wordt er gedaan. De mensen geven ook een huis open, had ik begrepen, voor wie dat dan aandurft en wil.
1: Ja.
2: Hoeveel, ja, hoeveel mensen durven dat dan aan?
1: Van de mensen die langskomen?
2: Nou, nee, van de mensen die daar wonen, die dat huis, of die een kamer vrij.
1: We vragen het altijd aan maximaal 2 units om daar open te stellen, want het is toch een beetje, ja, om het heel onderbiedig te zeggen, aapjes kijken. En dat willen we ook niet bij iedereen doen. En,
2: ja, het kan invasief zijn, ja, dat kan me voorstellen.
1: Ja, maar dan heb je in ieder geval gevoel hoe mensen wonen, hoe krap ze ook wonen met z'n drieën in een slaapkamer. En hoe dan kan je ook goed voorstellen dat er ruzies ontstaan en dat het echt wel zwaar is voor mensen om zo lang met elkaar in één slaapkamer te wonen.
2: Ja. En dan ook nog eens misschien de frustratie dat je dus niet door kan stromen terwijl je eigenlijk al het hele proces doorlopen hebt.
1: Ja.
2: Dus gezien alle omstandigheden gaat dat eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, je loopt tegen de bureaucratie aan, je loopt tegen te veel mensen aan. Want als laatste denk ik dat een beetje moeten gaan afronden. Maar hoe ga je dan om met... Want kijk, Nederland krijgt dus te veel mensen eigenlijk binnen en het stroomt niet door, et cetera. Is er iets met Europa dan geregeld? Hoe ga je ermee om? Want je kan ook moeilijk zeggen, ja, je komt er helemaal niet in.
1: Nee, ik denk dat dat lastig is. Zeker binnen alle Europese wetgeving en verdragen die we hebben. We krijgen in Nederland niet heel veel vluchtelingen binnen. Dat klinkt een beetje gek, want iedereen heeft over enorme stromen die binnenkomen. Nou, zeker de afgelopen 2 jaar fors afgenomen. Daarvoor hebben we natuurlijk een oorlog in Syrië gehad. Eigenlijk zie je constant dat daar waar oorlogen ontstaan in onze regio, in ons gebied, zeg maar, waar mensen dan binnen kunnen komen, dan zie je onmiddellijk zie je dat in Nederland in alle landen terugkomen. Dus als er een oorlog in Iran ontstaat, zoals begin dit jaar, dan zien we meer Iraniërs binnenkomen. Of als de oorlog in Gaza of met de Palestijnen is, zie je meer Palestijnen binnenkomen. Dat hou je natuurlijk nooit helemaal tegen. Mensen gaan of dood of ze gaan vluchten. En die keuze is niet zo heel erg moeilijk om dan te maken om te gaan vluchten.
2: Ja. Is er als laatste nog iets wat je kwijt wil aan misschien wel een Nederlander die kritisch is naar dit gehele systeem?
1: Zeker, ja. Kom voor Gouwenaar, dat is natuurlijk waar we nu ook voor uitzenden. Kom vooral zaterdag langs. Kom kijken, kom praten. Kom ook mensen ontmoeten. Een Rotterdamse hoogleraar zei het onlangs, bekend maakt bemind. En dat werkt echt zo. Voordat ik hier werkte, kende ik ook geen enkele vluchteling. Ik wist niet wat het was. Ik zat een heel andere tak van sport te werken. En ik heb ze nu leren kennen en heb ik ook echt een ander beeld gekregen van wie hier naartoe komen.
2: Ja.
1: Dus kom allemaal aanstaande zaterdag naar Gouda toe.
2: Ja.
1: Naar het AZC.
2: Nou is het natuurlijk moeilijker als je heel erg oordeelt om dan dat aan te durven. We proberen natuurlijk ook met dit programma ook een stukje stigma aan te pakken. Waardoor juist door te gaan praten, door die moeilijke vraag te stellen.
1: Ja.
2: Sommige mensen ga je misschien nooit hun mening van veranderen. Maar inderdaad, hoe meer je gaat praten, kan je er misschien een beetje openstaan wat iemand anders zegt. Je hoeft niet met elkaar eens te zijn. Maar,
1: precies. Je hoeft nooit eens te worden, maar openstaan en luisteren is wel een hele fijne manier van in het leven staan.
2: Ja, en ik denk dat niemand ervoor kiest om te vluchten, per se, zeg maar. En ja, we moeten met z'n allen moeten het allemaal maar werkend zien te krijgen. Dus het is ook logisch dat je daar niet op zit te wachten, maar daar zitten zij ook niet op te wachten. En ja, het is natuurlijk gewoon een heel complexe situatie waarin we dan, zeg maar, het humanitaire het juiste proberen te doen, zeg maar.
1: Ja. Ja, en het is ook lastig voor Nederlanders, hè. Laat het ook duidelijk zijn. Voor iedereen is het lastig.
2: Ja.
1: Om het allemaal goed en overzichtelijk te houden is het echt heel erg lastig. Maar het zijn ook vluchtelingen en ze zijn niet voor niks inderdaad van huis en haard vertrokken.
2: Ja, maar mooi dat u ook zegt inderdaad, van het is ook gewoon voor Nederlanders makkelijk. Misschien dat een deel van de wrijving ook komt omdat ze denken van het wordt door mijn strot geduwd en er is geen begrip voor mijn stukje. En het heeft gewoon twee kanten. Daar kan gewoon niet omheen.
1: Nee, zeker. Dat klopt ook. En zeker ook met huisvesting, waar we het net over hadden. Het is ook heel erg naar als jouw kind zit te wachten op een huis. En je denkt, ja, maar zij krijgen wel een huis. En dat is ook heel naar. Maar de oorzaak zit daar niet helemaal.
2: Nee.
1: Voor een groot deel niet.
2: Ja, we moeten gewoon stoppen met oorlog maken. Dan kunnen we dat geld lekker aan iets anders uitgeven. Dan zullen we dat gewoon met z'n allen afspreken. Als elk land dat gewoon zo doet.
1: We moeten streven naar nul vluchtelingen, zeker.
2: Ik hoop dat uw werk gewoon niet meer nodig is.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ik ga volgend jaar met pensioen, dus dan scheelt dat.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, doordat u met pensioen gaat. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ja, het is zo'n groot complex onderwerp. We komen komen we natuurlijk ook niet zo heel ver verder. En we zullen toch een beetje af moeten gaan ronden. Ik wil echt bedanken voor je tijd. Het was heel leuk dat we u te pakken hebben kunnen krijgen om dit interview te doen. En fijn dat u gewoon mede helpt met mensen toch een plekje te vinden. Omdat ze ook eigenlijk niet anders konden.
1: Zeker. Dankjewel. Dankjewel voor de mogelijkheid om het interview te doen.
2: Ja, graag gedaan. En ga zo door.
1: Oké. Okay. Jullie ook.
2: Bedankt. En fijne dag verder.
1: Hetzelfde.
2: Oké, doeg. Dat was Ad Oesman, locatiemanager het AZC Gouda. En je kan dus met of zonder vooroordelen op 26 september aankomende zaterdag tussen 1 en 4 naar het AZC gaan. En daar kan je dus leren hoe het is om een andere taal te leren. Dat was vorig jaar Turks. Nou, misschien gaan we een andere taal leren. En in een kamer kijken. En ik denk ook hoe er dan ook in staat. Kan een hele interessante ervaring zijn als je denkt, wat ga ik doen zaterdag? Hiermee sluiten we dit interview af. We gaan even naar de muziek en dan gaan we zo naar het interview van een vrijwilliger bij het AZC. Want dat is misschien weer een hele andere tak van sport. Zijn we ook heel benieuwd naar, dus blijf vooral luisteren op Radio Totaal Normaal.

0: liefdesbewijzen.
1: Oké, okay, nou ik hoor net dat hij veel liever heeft dat ik jij zeg. Nou, we gaan kijken of het gaat lukken. Alors on danse van Stromae. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over vluchtelingen. En we hebben dus het taalhuis gesproken. We hebben net gesproken met locatieleider van asielzoekerscentrum Gouda. En nou ja, in de studio zit nu dus iemand, we hoorden hem net al, iemand die niet wegkijkt van dingen die soms moeilijk zijn. Pak dingen met beide handen aan. En in dit geval dus als vrijwilliger bij het AZC. En we zijn benieuwd naar zijn beweegredenen, wat hij doet en hoe het is om daar vrijwilliger te zijn. André, ik heb verder geen achternaam gehoord. In de studio, welkom.
2: Dankjewel, André Heijstek.
1: Oké, okay. Ja. Nou, we zullen dat er gewoon bij zetten. Heijstek. Ja, wat kunt u... moest je zeggen, ik ga het nog heel vaak butcheren, maar wat kan je over jezelf kwijt?
2: Ja, nou, ik ben 62 jaar, afgelopen jaar gestopt met werken. En daarmee de tijd gehad om ook te gaan starten bij het AZC. Ik ben daar juridisch medewerker, zoals dat heet. Maar ik ben absoluut geen jurist. Ik ben techneut van huis uit. Dus aan de juridische kant heb ik een hoop moeten leren. Dat denk ik over mij. Getrouwd, 4 kinderen, 5 kleinkinderen.
1: Zo.
2: Ja, okay. Ja, ook leuk.
1: Ja, leuk. Dat was alweer heel veel om uit te pakken. Maar goed, je bent dus juridisch medewerker, eigenlijk techneut. En hebt dus een volledig nieuwe tak van sport ontwikkeld na pensioen, zeg maar.
2: Zeker, ja.
1: Hoe dan?
2: Ja, een aantal dingen. Ten eerste, ik kreeg er tijd voor. Ik heb een kerkelijke achtergrond. Dus als je elke zondag hoort dat je je naaste moet liefhebben als jezelf en dat er wordt gezorgd voor de vreemdeling, dan ga je daar toch ook een keer aan denken. Een aantal jaar geleden las ik een boek, hoe ik talent voor het leven kreeg van een Afghaanse asielzoeker die 14 jaar hier in een AZC heeft gezeten.
1: Jeetje.
2: En nou, precies, dat was mijn reactie. Ik was echt woest. Ik was heel boos. Ik denk, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Alles is hier perfect georganiseerd. En nee, dan laten we mensen 14 jaar bungelen, hangen. En het is een fantastisch boek om te lezen. Het is deels ontzettend humoristisch. Hij kan heel goed schrijven. Maar deels ben je gewoon woest.
1: Trist, ja. En we hebben natuurlijk net al meneer van het AZC, de locatiemanager, gesproken. Die ook al uitlegde dat er zo'n bottleneck was. En er zijn zoveel juridische dingen waar het fout kan gaan. Je hebt, ik zou niet weten hoeveel stappen er goed moeten gaan om het snel te laten verlopen. Maar dat zullen er een hele hoop zijn.
2: Dat zijn een hoop. Ja,
1: ja, en dus dat boek lezen, dat heeft u eigenlijk...
2: Dat, lang geleden, maar dat bracht bij mij wel een soort boosheid naar boven. Van hier ga ik nog een keer wat aan doen als ik groot ben. En
1: als ik ooit volwassen
2: word.
1: En
2: een beetje tijd heb gevonden. Dus toen ik stopte met werken was eigenlijk meteen duidelijk van ik ga iets met vluchtelingen doen. En toen heb ik vluchtelingenwerk een mailtje gestuurd van joh, ik wil wat doen.
1: Ja.
2: En dan kreeg ik een paar opties voorgelegd. En één daarvan was juridisch medewerker hier in het AZC. Dus toen ben ik een keertje gaan praten en besloten om het te gaan doen. Dus dat doe ik nu iets meer dan een jaar.
1: Oké. En wat doet een juridisch medewerker als vrijwilliger bij het AZC dan?
2: Ja, dan begeleid je dus asielzoekers. Dus ik krijg van mijn teamleider een aantal namen door van ga maar eens met die mensen in gesprek. Ik heb in het begin ervoor gekozen om alleen Syriërs te doen. Dan snap je een beetje hoe zo'n land werkt en wat er gebeurt. En dan ga ik met zo'n asielzoeker eigenlijk een vluchtverhaalanalyse uitvoeren. Dus ik vraag aan ze, wie ben je? Waarom ben je gevlucht? Wie vervolgt je in jouw land? Wat zou er gebeuren als je teruggestuurd gaat worden? Ik heb inmiddels uitgebreide juridische training gehad, alleen op het terrein van de vluchtelingenwetten. Dus dan ga je ook een beetje op zoek naar welke juridische gronden zouden we kunnen gebruiken om deze mensen hier te laten blijven. Nou, dus ik ga ontzettend veel vragen stellen. En meestal heb ik 2, 3, 4 gesprekken nodig om het hele verhaal van mensen echt helder te krijgen. IND die neemt uiteindelijk het besluit of mensen mogen blijven. En dan moet je ook echt een verhaal hebben. Dan moet er iets gebeurd zijn. Je moet vervolgd zijn.
1: Oh, wacht. Dus ik dacht al even van wat je aan het doen bent. Klinkt als een niet een vrijwilligersbaan, zeg maar iets waar heel veel van afhangt. Maar ik begrijp dus van, je maakt het plaatje compleet en behapbaar wat er aan de hand is, om vervolgens aan de IND te geven, zeg maar.
2: En ik geef niet eens aan de IND. Ik geef het aan de vluchteling zelf, zodat die heeft zijn eigen verhaal aan mij uitgebreid verteld. Dus hij kan het aan de IND goed vertellen. En ik stuur mijn verhaal ook op naar de advocaat die de vluchteling begeleidt. Dus ik zie mezelf als het hulpje van de advocaat. Uiteindelijk, ik besluit niks, dat doet de IND. Alle officiële acties van inberoep gaan en correcties sturen op allerlei verhoren, dat mag ook ik niet doen, dat doet de advocaat. Maar ik heb wel wat meer tijd als een advocaat, dus ik doe een hoop voorwerk.
1: Ja, ja, op die manier. We hadden het over dat je een soort rechten als wetgeving voor vluchtelingenwetgeving of zo. Dat heeft dan te maken met wanneer je wel of niet mag blijven in Nederland.
2: Klopt.
1: Dus eigenlijk daar, die vraag had ik eigenlijk aan jou moeten stellen in eerste instantie. Want wat zijn dan, welke dingen haal jij uit een verhaal? Ik neem aan dat jij natuurlijk al een beetje stuurt. Nou, ik wil eigenlijk de dingen horen die bepalen dat je mag blijven. Welke dingen bepalen of je mag blijven of niet?
2: Ja, en dat is heel verschillend. Dat hangt ook heel erg van een land af. Een jaar geleden was iedereen uit Syrië werd automatisch toegelaten. Want er was zo'n verschrikkelijke oorlog daar met Assad als regeringsleider, dat we mensen niet meer zouden terugsturen. Ik denk dat we nu hetzelfde doen met Gaza. Daar stuur je op dit moment ook niemand naartoe terug. Dus in die geval is het makkelijk. Je komt uit Gaza, punt, je mag blijven. Maar als jij nu uit Syrië komt of je komt uit Oeganda, ja, dat zijn landen waar geen oorlog heerst en waar in principe je veilig kan leven. Maar als je dan LHBTI bent of je bent heel erg anti de regering en je hebt de oppositie gesteund, dan zou je wel eens vervolgd kunnen worden voor dat soort daden. Dus politiek, seksuele oriëntatie is een belangrijke. Nou, zo zijn er een aantal criteria in de vluchtelingenwet die aangeven, nou ja, als dit voor jou speelt, dan krijg je een status.
1: Ja, ja. Ja, ja. Oh, het is wel heel, heel bijzonder werk, lijkt me dat dan ook wel, om dat dan te doen en dat zo met iemand te bespreken. Dus je zit heel dicht op de echte verhalen.
2: Zeker.
1: Ik kan me voorstellen dat soms best wel ingewikkeld kan zijn en misschien wel emotioneel, als ik dat zo mag vragen, zeg maar.
2: Nou, zeker. Ja, ja. Ik ben zelf een heel erg nuchter persoon. Mm-hmm. Maar af en toe dan knallen de verhalen bij je binnen. Vorige week een vrouw gesproken die een aantal keer verkracht is. Dat is al heel naar als je dat overkomt. Dat is naar als je het aan mij moet vertellen. Zij heeft gisteren dan haar gehoor gehad bij het IND. Dan mag je dat verhaal nog een keer vertellen.
1: Ja,
2: ja, dat is gewoon vreselijk. Dat is echt heel naar. Ja. Dus de verhalen van de vluchtelingen kunnen me enorm raken. En wat me misschien nog wel meer raakt, is dat een hoop vluchtelingen waarvan ik denk, ja jongens, dit verhaal is zo vreselijk, die mensen mogen vast blijven, dat IND in heel veel gevallen zegt, gaan we weer lekker terug. Dus
1: waar hangt dat dan vanaf? Ja, dat dan zeg maar, zo'n verhaal naar uw idee op menselijk niveau misschien zo schrijnend is, maar dan toch iets afgewezen wordt? Waar zit dat verschil in? Zit dan?
2: Ja, je kunt wetten dan toch altijd strenger of minder streng uitleggen. De algemene tendens in Nederland is nou eenmaal een verrechtsing en we willen zoveel mogelijk mensen het land uitsturen. Ja, daar wordt toch wel heel erg streng gekeken naar de verhalen van de mensen. En er moet heel veel aan de hand zijn. Wil je een status krijgen? Je moet het ook heel helder vertellen. Je moet bewijzen aan kunnen leveren.
1: Maar hoe bewijs je
2: dat je verkracht bent? Dat is niet zo heel erg makkelijk. Ja. Nou, soms ben je zo ruw verkracht dat er dingen kapot zijn. Dan kan je het bewijzen, maar dat is al het allerergste.
1: Ja.
2: Ik heb een aantal.
1: Lijkt me ook geen dingen die je wilt delen, zeg maar. Nee, zo van, nee.
2: Nee, maar als je dat niet deelt, dan moet je terug. Dus je moet wel.
1: Ja.
2: Ik heb atheïsten gesproken uit Syrië. Dat is vrijwel iedereen moslim. Maar ja, er zijn natuurlijk ook moslims die van hun geloof afvallen. Maar hoe bewijs je nou dat je niks meer gelooft? Als je van moslim-christen wordt, dan heb je het makkelijk. Dan laat je hier dopen, dan laat je foto's van maken, je laat de dominee een briefje sturen. Dat is relatief makkelijk. Maar bewijzen dat je niks bent, religieus gezien, is al. Dus, en dat vind ik voor mezelf dan ook wel weer leuk. Als techneut hou je dan van puzzelen. En denk je, wat voor trucjes kan ik verzinnen om dit aannemelijk te maken?
1: Ja, hoe dus doe je dat?
2: Ja, aan deze persoon, jij zat ook al een paar keer met je hand.
0: Ja, we hadden nog met de vorige spreker ook over veilige landers. En er kwam dan ook weer een klein beetje in het gesprek, hoe noem je het over? Over politieke vluchtelingen. Dus bijvoorbeeld bij landen waarvan er dan geen oorlog heerst, maar politieke dissidenten bijvoorbeeld het niet heel erg gelukkig kunnen krijgen. Hoe gaat het dan daarmee? Ja, politieke vluchtelingen, als je ze dan hier zou gaan accepteren.
2: Nou ja, als jij dus...
1: Kan je dat ook bewijzen, bedoel je dan?
0: Ja, dat meer. Ja. Hoe bewijs je dat?
2: En vaak kan dat wel. Ik ben nu bezig met een vrouw uit Oeganda die heel erg tegen de regering daar heeft geageerd. Dus die heeft allerlei protestbijeenkomsten georganiseerd. Die heeft op social media van alles gedaan. Ja, als je op social media dingen doet, dan kan en de regering het daar zien. En die gaat dus achter haar aan in dat land en achter haar gezin. Maar IND in Nederland kan die social media posten ook lezen.
1: Ja.
2: Dus dat is wel weer te bewijzen.
1: Misschien bewijs... wel makkelijker dan dat je in niks gelooft, zeg maar.
2: Ja, precies. Maar dan kan je dan wel bewijzen van ik ben tegen de regering. De vraag is dan wel, kan je ook nog bewijzen dat de regering dan zo boos op je wordt dat je in elkaar geslagen wordt of verkracht of noem de hele ellende maar op. Ja. Dat deel is dan vaak wel weer makkelijker of moeilijker.
1: Ja. Maar... Ga je mee naar het land? Als ze moeilijk gaan doen, mag ik dan hier blijven?
2: Ja, dat is moeilijk.
1: En ergens wat je al zegt, dat is ergens ook wel weer heel uitdagend om dat te doen. Maar ja, er hangt natuurlijk ook wel veel van af. Het is meer dan een soort leuke mindpuzzel om uit te komen. Het is wel gewoon een soort serieus ding. Ik denk wel dat je in de loop van de tijd op een gegeven moment wel trucjes leert van, wat is nou een trucje wat je hebt geleerd van iets wat moeilijk te bewijzen is, dat je nu denkt, zo pak ik dat nu aan, want dat is een weg om te gaan.
2: Ja, en het lastige is dat iedereen is zo verschillend. Dus nou, ik heb een stuk of 3 atheïsten gehad. Dus het trucje, dus ik had een atheïst en die vertelde ook, ja, ik ben in mijn tienertijd allerlei boeken gaan lezen, Darwin en dat soort zaken. En daardoor ben ik van mijn geloof afgevallen. Nou, tegen hem heb ik gezegd, nou, maar die boeken heb je natuurlijk niet meer. Mm. Maar maak maar eens een lijstje van de 10 boeken die je gelezen hebt. Geef dat aan de IND. Op basis van deze boeken ben ik van mijn geloof afgevallen. Dus daarmee maak je in ieder geval aannemelijk dat je die stappen hebt gedaan. En dat je, nou, dan kan je uitleggen wat Darwin allemaal vertelt. Heeft. Dus dat is wel een trucje. Dus als ik meer atheïsten tegenkom, dan doe ik dat. Maar ja, dan heb je een atheïst. Dan heb je iemand van een minderheidsgroepering, een druus uit Syrië. Wat een hele gek moet ik niet zeggen, maar een hele andere tak van het geloof daar is, die daar weer sterk gediscrimineerd worden. Ja, dan heb je een heel ander verhaal. De vrouw uit Oeganda die tegen in de oppositie zit, is weer een ander verhaal. Dus elke keer denk je, ja, het kan niet gekker of het kan niet bijzonderder. En dan krijg je iemand en dan heb je weer een heel ander verhaal.
1: Ja, dat lijkt me ook wel heel leuk en afwisselend in die zin. Van ergens denk ik ook wat schrijnend. Zijn er dan ook wel bijvoorbeeld mooie momenten, mooie dingen die je meemaakt?
2: Nou, wat in ieder geval mooi is dat je merkt dat je erg gewaardeerd wordt. Mensen voelen aan je dat je je best doet om ze te helpen. Dat merk je heel sterk. Dus dat houdt me ook wel op de been. Er zijn momenten dat ik denk, ja, ik heb iemand enorm geholpen. Die gaat naar die IND, die krijgt een afwijzing. Nog eentje, waar doe ik het allemaal voor? Dus er zijn ook momenten dat ik denk, nou, kap er maar mee, want ja, wat voor zin heeft het? Maar als je dan de waardering weer proeft van de mensen waarmee je spreekt, dan houdt me dat nog wel op de been.
1: Ja, dat is denk ik wel mooi. Van zelfs als het niet lukt, mensen zien in dat je het echt wel probeert natuurlijk. En dat lijkt me dan ook wel fijn. Dat je in ieder geval, je doet het ook niet voor. Het is zo belangrijk eigenlijk wat je doet. Het is gewoon, weer wat anders dan... Geen idee. Ik kan nu ook gewoon geen vrijwilligerswerk bedenken wat zinloos is. Dus misschien moet je dat ook überhaupt helemaal niet doen. Maar het staat er dus dicht op. Wat is dan een vooroordeel volgens jou wat mensen over het algemeen hebben over asielzoekers wat niet klopt?
2: Ik denk dat er veel gedacht wordt. Gelukzoekers. Hè? Die term wordt natuurlijk wel eens gebruikt. Economische vluchtelingen.
1: Ja, iedereen zoekt geluk. Hè?
2: Maar precies. Dat vind ik zo'n gekke term. Want ja. Helemaal eens. Economisch speelt natuurlijk mee. Griekenland of Syrië is het 5e armste land van de wereld. Mijn kapper is Syrië, daar praat ik wel eens mee. Die komt uit Aleppo. Ik zei, joh, de nieuwe regering kan je niet terug. Hij zei, ja, 85% van Aleppo is plat gebombardeerd. Wat moet ik nog in dat land? Dus dat speelt ongetwijfeld bij alle Syriërs ook mee. Mm. Naast de vervolging die je hebt en naast alle persoonlijke zaken. Ik ben eigenlijk even kwijt wat je vraag was.
1: Wat de vooroordelen zijn die niet kloppen. Dus ja, gelukzoekers.
2: Gelukzoekers. Dat hoor je best veel. Terwijl alle mensen die ik gesproken heb tot nu toe, die hebben gewoon op de een of andere manier een schrijnend verhaal. Dat meer is dan wij zijn hier arm en jullie zijn hier rijk en daar kom ik even van profiteren.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk ook wel complex. Ik denk als je heel dicht met je neus bovenop het verhaal zit, dat je er ook veel meer begrip voor kan hebben. Tegelijkertijd is natuurlijk, hoe groter je gaat uitzoomen, klopt er natuurlijk uiteindelijk helemaal niks meer van natuurlijk. Van dat het al misgaat natuurlijk. Het land zelf gaat al mis. Dan gaat het nog mis. En weet je, het gaat overal nergens mis. En zij trekken aan het kortste eind. Tegelijkertijd hebben Nederlanders daar ook last van. Is er iets wat volgens jou, ja, dat is misschien niet helemaal vraag voor, maar misschien weet je het wel, in het systeem efficiënter of anders kan, waardoor het in ieder geval of sneller wordt of goedkoper wordt?
2: Ja, dat vind ik heel lastig. We hebben sinds juni een nieuw migratiepact. Daar zijn een hele aantal procedures veranderd met het idee dat het allemaal sneller moet gaan. Eerlijk gezegd geloof ik daar geen bal van. We hadden altijd twee gehoren. Het aanmeldgehoor in Ter Apel en dan het tweede gehoor. En op basis van het tweede gehoor werd er beslist. Nu op zich dat aanmeldgehoor, daar stoppen we mee. We geven die asielzoekers in Ter Apel gewoon een tablet. Daar vullen ze vast allerlei basisdingen over zichzelf in. Dan sparen we dat gehoor uit en hebben dus meer mensen beschikbaar. Ja, dat klinkt best leuk. Maar de mensen die snappen hier de procedure niet, snappen de taal niet. Die krijgen zo'n formulier. Die weten dan niet goed wat de intentie is van de vragen. Zetten daar dus antwoorden in waar je achteraf denkt van, hé, waar slaat dit op? En dus, als je dan dat tweede gehoor gaat doen op basis van die info uit die tablet, die voor een flink deel rommelig is, dan wordt dat tweede gehoor alleen maar moeilijker. Dan worden mensen op basis van half informatie afgewezen. Dan zeggen dus advocaten nog vaker dan nu, we gaan in beroep, want dit is een onterechte beslissing. Dus we verschuiven ook een beetje de werklast van IND-medewerkers naar de rechtbank. Dus ja, er zijn allerlei nieuwe procedures verzonnen. Maar, en we moeten ook nog maar zien, het is sinds juni begonnen. We moeten gaan zien hoe het werkt. Maar ik heb er uiterst weinig vertrouwen in.
1: Ja, want het proces blijft het proces en er moeten gewoon dingen doorlopen worden. En ik denk dat je een goed punt maakt daar. Is er nog een ding wat je echt nog kwijt wil?
2: Wat ik echt nog kwijt
1: ja,
2: wil?
1: Aan, ja, aan ja. Iemand die kritisch is. Of gewoon wat je zelf hoopt in de toekomst. Of anything wat je wil.
2: Ja. Ik zou zeggen, ga eens met die mensen praten. Ja. Net kwam de open dag al langs. Ga eens praten. Ja, en merk dat er gewoon dat er toch heel normale mensen zijn.
1: Ja. Ja. Ja, we willen allemaal gewoon een veilige thuisbasis vinden, denk ik.
2: Ja, ja.
1: Ja. Nou, mooi afsluiter, denk ik. Ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd. Bijzonder werk, lijkt me.
2: Dankjewel.
1: Wat je doet. En ook wel gewoon, denk ik, zeer zinnig ook. Dus,
2: zeker, dankjewel.
1: Ik hoop ook echt dat je gewoon lekker daarmee door kan gaan. En echt mensen heel goed kan helpen. En dat doe je denk ik al met dat hele proces ook. En dat gewoon iets makkelijker maken. Omdat het dan al mooi uitgewerkt is.
2: Top, dankjewel.
1: Bedankt in ieder geval voor je tijd. Dit is André Vreudiger van het AZC. En nogmaals open dag zaterdag van 1 tot 4 bij het AZC Gouda.

Ja, a waving flag van Knaan. K, hoge komma, nou, nog nooit van gehoord. Maakt niet uit, is helemaal oké. Okay. Luister naar Radio Totaal Normaal en we gaan richting einde. Maar we zijn er nog niet doorheen. Want ja, we hebben het over asielzoekers vandaag. En ik wilde nog even wat cijfers delen. Het multiculti-core fragment gaan we toch naar over 2 weken overhevelen. Want daar gaan we gewoon niet meer aan toekomen. Wat ik nog even wilde bespreken. Ja, de kosten van asielopvang. Want nou ja, dat is best wel heel veel. Dat zat op 7 punt zoveel miljard. Sorry, ik heb mijn gegevens aan moeten passen gisteren. En toen kwamen we op 7,6 miljard voor het ministerie van Asiel en Migratie. En waarvan 2,2 miljard voor de opvang Oekraïense vluchtelingen. Dat wordt anders gespecificeerd dan een andere asielzoeker. Waarvan 3,9 miljard subsidie aan het COAM voor de reguliere / crisisopvang van asielzoekers. 1,5 miljard noodopvang. En 98 miljoen aan vreemdelingenbewaring. De IND, Nederlands terugkeerbeleid, et cetera. Wat ik dan zelf wel interessant vond, ik wist dat niet. Er is dus een aparte hoeveelheid geld opzij gezet voor de Oekraïnse vluchtelingen. En dat heeft te maken met dat er een speciale richtlijn tijdelijke bescherming is opgericht in een EU.

0: Ja, geen normale asielprocedure heb je nodig. Ja, gemeentelijke opvang, recht op werk, zorgonderwijs en een soort tijdelijke bescherming. Ze gaan er wel vanuit dat je ook wel weer terug kan komen. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat ook prima. Of nou ja, prima, dan wordt dat proces ook makkelijker gemaakt. Fascinerend, dat werd net al gezegd door de persoon van de COA. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dus dat zijn gewoon minderjarige vluchtelingen. En dat, of nou ja, vreemdelingen, dat is niet per se een vluchteling, maar 4.700 alleenstaande minderjarige vreemdelingen komen in de centrale opvang asielzoekers. Ten opzichte van januari 2025 is dat gelijk gebleven. En de meeste alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die zijn gemeten op 1 januari 2026, is Eritrea met bijna 1.600, Syrië 1.100, Somalië 573. Ja, dus dat best wel heel veel. Best wel heftig ook. Heb jij die link erbij gepakt, Milan?
1: Ja, ik heb hem heel toevallig nog bij me, ja.
0: Toevallig, ja. Hoe zit dat? Want dat ging over hoe je de instroom vermindert. Kan je daar kort iets over kwijt?
1: Ja, er werd nog kort gesproken over een nieuw Europees asielbeleid. Ofwel het migratiepact waar dus net over werd gesproken. Ja. En het idee is eigenlijk om te voorkomen dat er veel meer vals positieve binnenstromen. Dus dat er zogeheten vluchtelingen mogelijk asielzoekers worden, terwijl ze misschien wetmatig er geen recht op hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is eigenlijk wat er dus in werkelijkheid zou moeten gebeuren. Effecten daarvan moeten we nog wel gaan bekijken. Want ja, het is sinds 12 juni pas een ding geworden, ja, dit jaar.
0: En hoe doen ze dat dan?
1: Ja, dat werd nog ook net een klein beetje besproken. Waarbij er dan, eens even kijken, de vluchteling dan zelf op een tablet een aantal dingen zou gaan moeten intikken. En ja, zodat er dus minder mensen van de COA dan aanwezig zouden zijn. Dus daarmee verlicht je personeelsbelasting. Mogelijk wel ten koste van wat er kan worden ingevuld.
0: Ja, want ze hebben dan, zeg maar, de maatregelen die ze hebben genomen. Het is kortere verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Schrappen verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd. Schrappen mogelijkheid tot nareis van meerderjarige kinderen en ongehuwde partners. Verminderen van nieuwe asielaanvragen bij nieuwe feiten. Invoeren twee statusstelsel. Nou, dat klinkt allemaal heel erg aan dingen die ze ook met de grens doen. Nou, als je dat interessant vindt, kan je daar naar zoeken. Dat is van de Rijksoverheid, verminderen instroom asielzoekers. Nou, laten we hiermee het onderwerp afsluiten, want het is heel veel. We gaan er niet uitkomen, maar we hebben een poging gedaan. En ja, ga vooral desnoods aankomende zaterdag naar de open dag van de AZC. Dan zie je het vanaf de andere kant. En over 2 weken hebben we weer een nieuwe uitzending. Wel ook over hetzelfde stuk, maar dan na statushouders of vanaf statushouders. Een nieuwe uitzending over 2 weken. Herhalingen worden volgende week gedaan. Je kan raden het aan normaal.nl voor alles terug te luisteren. En ja, over 2 weken een nieuwe uitzending. Bedankt Jaap, bedankt Bilal, bedankt redactie, bedankt iedereen. Wij zijn...

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
1: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
0: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000

0: 1000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
3: Dit is RTV Gouwenstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
5: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
6: Ja, een hele goede avond en leuk dat je weer luistert. We zijn er na enige tijd zijn we er weer bij. Het heeft even geduurd, dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen waarom en wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 6 weken. Ja, geloof het of niet, maar dat is echt heel lang. Vind je ook niet? Ik heb lekkere houseplaatjes voor je meegenomen. Zo onder andere ook deze van I Want It All van Casper Cole. We hebben heel veel leuke housemuziek het aankomende uur. Daar gaat dit programma om. Mijn programma is Nightflow. Mijn naam is Troy de Bruin. En leuk dat je luistert naar RTV Gouwenstad.

Can't Stop Playing hier op Radio Gouwestad. Leuk dat je er weer bij bent, zeg. Oh, het voelt weer vertrouwd. Na ongeveer 5-6 weekjes geen programma te hebben kunnen maken, ben ik toch weer terug op de zender. Welkom! Mijn naam is Troy de Bruin. Normaal gesproken maak ik op woensdagavond tussen 9 en 10 het house-programma hier zo. Ik draai een beetje tech-house muziek, house-classics, dance-classics. Alle leuke muziek van deze tijd. Nou ja, wat hoor je dan zo wel? Je hoort heel veel James Hype, Armin van Buuren af en toe. Soms is wat van Martin Garrix. Je hoort ook heel veel dingen. Even kijken, wat heb ik allemaal klaarstaan? Odin en Fatso komt eraan. Fischer, Maupay, allemaal dat soort artiesten. Laten we het daar eventjes op houden. Dus mocht je dit voor het eerst horen en denken, nou, dat klinkt best gezellig, luister volgende week gezellig weer mee, want ik ga er gewoon vanuit dat ik er volgende week weer ben. Ja, dit is namelijk enige tijd geleden ging ik op vakantie naar Tenerife en daarna hebben we elkaar eigenlijk niet meer gesproken. Deze vakantie hebben we gigantisch leuk gehad. We zijn samen met mijn vriendin richting Tenerife geweest. Eigenlijk het hele eiland wel gezien. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. We hadden een autootje gehuurd, dus je kon eigenlijk overal heen. Dus dat was perfect. Daarna teruggekomen van die vakantie, eigenlijk keihard aan het werk gegaan. Eventjes dit, eventjes dat. Mijn werk is... Ja, laten we zeggen, ik kan 24/7 werken. Dus mijn werk loopt af en toe wel eens uit. Er zit niet echt een tijd aan verbonden, zoals de meeste kantoren gewoon dicht gaan om een uurtje of 6. Gaat mijn werk eigenlijk 24/7 door. Dus zodoende, het liep een keertje uit. Er zijn wat dingen tussen gekomen. Familieleden die wat van je moeten hebben, om het zo te zeggen. Bepaalde verplichtingen waar je niet omheen kan. Nou ja, zodoende kon ik dus helaas niet de afgelopen weken programma maken. Maar ik hoop dat we dat met deze uitzending weer goed kunnen maken. Ik heb namelijk een van mijn favoriete nummers meegenomen. Odin en Fatso. Het is namelijk een van de eerste nummers die ik heb gedraaid op deze zender. Ik heb even teruggekeken in de playlist en het was liedje nummer 5 wat ik ooit op deze zender heb gedraaid. Je hoort hem hier, Lady Love, Odin en Fatso, Radio Gouwestad.

One by one, number one, James Hype, Major Lazer hier op Radio Gouwestad. Ik zat van de week even door mijn gelijkte nummers af te spelen. Dat zijn iets van 2000 nummers of zo. Toen kwam ik dit nummer tegen. Echt een ouderwetse. Ja, het brengt je echt weer een beetje terug naar 2014, 2013, wat is het? Don't be shy hier op Gouwestad.

0: onlangs liep ik in Amsterdam en toen vond ik daar een straatmuzikant. En die straatmuzikant die had een mondharmonica. Toen dacht ik, nou, dat apparaat dat is grappig. Even kijken wat zo'n ding kost, toch? Dus ik op de eerste beste webshop die naar boven kwam dat ding besteld. Want dat was namelijk maar 15 euro. Dus ik zit soms thuis of als je me tegenkomt in de auto af en toe op die mondharmonica liedjes te oefenen. Zoals bijvoorbeeld een kort jakje of zo. Ik zal binnenkort eens laten horen. Over Amsterdam gesproken, je hoort hier maar op. Dit is Drugs from Amsterdam. Op Radio Gouwestaan.
1: Off my face, don't know where I am. 'Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Boel Zing It! Hier van Fischer op Radio Gouwestad. Elke half uur doe ik een ouderwetse klassieker draaien. Nu was ik dit echt 2 seconden voordat ik dit praatje begon nog eventjes aan het doorlezen, aan het voorbereiden. Dus ik heb alle recente informatie van je over dit nummer. Soms neem ik een vinylplaatje mee, soms neem ik een cd'tje mee, een cassetteband. Alles kan gedraaid worden in deze studio. Dat is het voordeel van de lokale omroep. Nu heb ik er gewoon even eentje uit de computer gepakt, omdat ik wat last minute dit nummer heb uitgekozen. Ik kon namelijk niet kiezen. Ik zat namelijk te twijfelen tussen Robin S. of deze van Dominica. 1994. Ja, dat is al een tijdje geleden, niet dan? In eerste instantie was het niet echt een hit, maar het werd pas echt later een hit. 2015 heeft het zelfs een prijs gewonnen, namelijk de best gedraaide dance tune van het jaar. Nou ja, kan jij het geloven, kan ik het geloven. Daarna is er dus een remix gemaakt en is die pas echt soort doorgebracht. Ze hebben hem gewoon geremaked. En je hoort het bekende deuntje misschien al. Het is niet een extreem grote hit, maar een redelijk grote hit. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad. Ik ga hem niet de volledige 5 minuten draaien. Maar ik hoop dat je er toch nog even van kan genieten. Ik kan een Let You Go. Oh, wat is hier lekker. 1994, het origineel. Op Radio Gouwestad.

0: Hallo. Wat is jouw favoriete nummer van Odin en Fetso?
1: Ja, nu zet je mij echt vol voor de blok.
0: Is dat toevallig Tell Me What You Want?
1: Ja, die ja.
0: Oké, okay. Zal ik hem dan maar eens instarten?
1: Ik zit hier een heel leuk gesprek te voeren met je moeder.
0: Oh, je zit lekker op de bank. Met wie spreken we eigenlijk?
1: Ja. Hoi, ik ben Chiara.
0: Wat leuk. Ik ga hem voor je instarten. Oh, dit is Odin en Fetso met Tell Me What You Want. Dankjewel.

Dit is Tell Me What You Want van Odin en Fatso. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad. Ik zat van de week eens door dat playlistje heen te scrollen wat ik al eerder zei vandaag. Namelijk mijn gelijkte nummers op Spotify. En daar kan je dus best wel gekke dingen tegenkomen als je al een geschiedenis hebt van jaren. Zo vond ik dus ook een echte hele harde beuker van het nummer Bla Bla van Armin van Buuren. Dus ik, ja, in eerste instantie, dit soort muziek zou je niet zo echt verwachten bij deze omroep. Maar we gaan het gewoon doen. Het is 9:45. We gaan gewoon lekker een beetje hardstel van Armin van Buuren draaien. Klaar voor? Komt-ie. Hallo? Oké, we doen hem even handmatig instarten. Dat doen we dan zo. Ja, daar komt-ie.

Alesso hier met Sarah Larsson met Words. Oh, wat is dat, een lekker pianootje in? Vind je ook niet? Oh, nou, dan gaan we nog eventjes een lekker piano house nummertje draaien. Zeker. Ik draai hem wel vaker. Hij is namelijk van Marshall Jefferson. Move Your Body. Oh. Even afsluiten met zo'n lekker piano muziekje, niet dan? Heerlijk, man. Oh, zet die radio nog heel even wat harder. We gaan tot 10 uur even door met lekkere house muziek.

Oh, wat lekker zeg. We gaan nog heel eventjes door tot 10 uur, maar ik ga alvast afscheid van je nemen. Ik wil bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Troy de Bruin. Dit is het programma Nightflow. Volgende week, 9 uur, ben ik er weer. Tot een uurtje of 10. Tot volgende week. We gaan hem afsluiten met Won't Look Back van Duke and Demons. Hier op Radio Gouwenstad. Tot volgende week.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit.

0: Het weer, op steeds meer plekken regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Focus door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek wordt vanavond verzorgd door Remco Bologne. En het is weer de eerste donderdag van de maand en dat betekent geen folkmuziek, maar wel wereldmuziek. En we zijn begonnen met muziek die zijn wortels vindt in de Roomba-muziek uit de Congo van de jaren 40 tot en met de jaren 70. Uitvoerder was Balou en die heeft een vriend meegenomen voor de opnames, Jupiter Bokonji. En het nummer is getiteld Ayo. En we gaan gewoon maar een beetje door met een heel andere stijl, Spaanse stijl. Dus muziek die gecomponeerd is tijdens het fascistische bewind van Franco in Spanje. En het wordt gebracht door Jonathan Alvarado en Samuel Diz. Het nummer is getiteld Toada, ofwel Rio de Janeiro.

Jonathan Alvarado en Samuel Diaz. En Jonathan Alvarado blijkt een Argentijn te zijn die in weet ik hoeveel verschillende talen zingt. En misschien dat hij dit nummer zelfs in het Portugees gezongen heeft. Weet ik niet per se. Want ik ben niet zo'n taaldeskundige. Waar ik ook helemaal geen kaas van gegeten heb. Pool. Ja, misschien dat ik ooit wel eens Poolse kaas gegeten heb, maar van de volgende groep nooit van gehoord. Maar ik heb het wel gekozen om te laten horen. Ze noemen zichzelf Tercet Imperio. Het is een trio dames. En het nummer wat ze gaan doen is Cavalerca, denk ik. Ja, Cavalerca. Nou, laten we gewoon maar lekker luisteren naar wat deze Poolse muziek brengt met hun vintage synthesizers en drummachines.

Oh, ja, er wordt tegen me gezegd, je moet praten, maar ik zag niet dat mijn microfoon al ingeschakeld was. Dus ik hield nog eventjes mijn mond. Goed, we gaan naar een muziekstijl die in New Orleans nogal heel veel invloed heeft gehad op andere mensen. En deze andere mensen, er zijn er 6 in totaal, die zijn afkomstig uit het West-Afrikaanse land Benin. En er staat in het verhaal dat ze beginnen met de volledige brass bezetting, dus de koperinstrumenten. Op een bepaald moment dan zingen ze door, maar is de begeleiding alleen nog maar percussie-instrumenten, maar die brass die komt op een gegeven moment wel terug. De groep noemt zichzelf Gombe Brass Band en het titel van het nummer. Ja, ik krijg het idee dat er wel een schrijffout in staat. Pani Problem, maar ik denk dat moet zijn Pani Problem. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker luisteren naar Gombe Brass Band.

De Gangway Brass Band was dat met Pani Problem. En ik zeg net al tegen Remco, het is weer lekkere muziek om 's ochtends bij vroeg bij wakker te worden. Je staat gelijk stijf recht overeind in je bed. Maar ja, dat heb je bij tegenwoordige muziek. Het is vaak is het crossover muziek geworden, waardoor verschillende stijlen in verschillende streken terechtkomen. En dat levert dan bijvoorbeeld dit op. Weer iets geheel anders, dat is een Londens gebaseerde jazzband, Kefaya. En een Afghaanse zanger, Elaha Soror. En die leefde in Afghanistan. Is in opstand gekomen tegen de onderdrukking van de Taliban. En is uiteindelijk moeten vluchten. Heeft een aantal zaken opgepikt onderweg. Maar maakt muziek waarbij hij dus echt de strijd aanbindt. Protest soms zou je het kunnen noemen. En van het album wat hij gemaakt heeft, het nummer Our Freedoms Must Be One.

Kefaya en Elana Soror met het nummer Our Freedoms Must Be One. En dat is maar al te waar, vooral voor de vrouwen in die landen, want die worden op een gigantische manier onderdrukt. En dan gaan we ons in Nederland aflopen vragen van, mag je vrouw wel eens een klap geven? Nou moet je eens vragen in Afghanistan of dat mag. Ze doen volgens mij daar niet anders. Goed, we gaan naar een zangeres toe, die heb ik ergens gezien staan. Ja, Kuljit Bahamra. Jongens, ze maken me weer ontzettend. De Remco die aan de overkant hier zit te grinniken. Want het is weer voor elkaar hoor. Ze hebben ze lekker over die woorden laten struikelen. Nou, hartstikke leuk. Maar het is in ieder geval, ze woont in Brittannië. Ze is van Aziatische afkomst. En ze heeft de... moet ik het eventjes goed bekijken? Nee, ze is afkomstig uit Iran. En ze woont tegenwoordig in Californië in de Verenigde Staten. Dat had ik op moeten zoeken. Het is een ontzettend mooie vrouw, want er staan foto's staat erbij. Ze zingt in de traditionele Farsi. Ze is Teheran ontvlucht, want dat is allemaal niet meer op te brengen voor die mensen. En ze heeft dus een, samen met een 14-persoons Gamar-ensemble heeft ze dus een album opgenomen. En van dat album gaan we het nummer draaien, Together Yet Alone.

Baharamova het was dat met Together Yet Alone. We gaan door naar de Punjab, want deze groep, die, het was in ieder geval een duo, die woont wel in Londen, maar die hebben een album gemaakt wat een beetje een testament en een viering is van de muziek uit de Punjab. Want daar is de muziekscene in het Verenigd Koninkrijk heel erg rijk aan. En allemaal onder aanvoering van moeders Mohinder Kaur Bamra heeft Kuljit Bamra, dat is haar zoon, dus dit album opgenomen. En van dat album het nummer wat erbij staat, Delight Being Especially Enjoyable. Nou, daar kunnen we alleen maar over oordelen als we ernaar luisteren. Dus laten we gewoon lekker luisteren naar Lankara de Vee.

En voor het geval dat u mocht interesseren, dit is niet alleen een zangeres, maar ze is ook orthodontist en cartoonist. Dus ze tekent leuke spotplaatjes. En ik denk dat het gaat over het bewind van het land waar ze vandaan komt, Iran. Maar goed, daar heb ik geen bewijs van, dus dat hou ik maar even voor me. We gaan naar Cameroen. Daar is een damesgroep opgestaan. En die hebben een conceptalbum gemaakt waarbij ze dus gender-based violence aanspreken en onder de aandacht willen brengen. En ik denk dat dat hard nodig is. Carrés Fotso is dat met het nummer Gwa.

Katai Fotso met Pat Dewey was de titel van het nummer. En het volgende, dat is weer een heel andere stijl van wat we tot nog toe gehoord hebben in dit uurtje wereldmuziek. We gaan luisteren naar Barrington Levy. Het nummer is eigenlijk alleen maar uitgebracht in 1983 in Canada als een 45 toeren singeltje. Maar het neemt niet weg dat het toch nog steeds zo ontzettend lekker goed is. Dat we het nog een keertje uitbrengen opnieuw op CD. En u gaat er nu naar luisteren. True Love van Barrington Levy.

Zo, dan was hij één keer afgelopen. Lekker een beetje dat reggae-stijltje van Barrington Levy met True Love. We gaan er, of nee, we gaan er nog niet uit. We hebben nog een nummer te gaan. Dat is een lang nummer. Dat is van misschien wel een van de langst bestaande groepen, oudst bestaande groepen uit Afrika. En het is de groep Orchestra Baobab. En die hebben in de loop van de jaren zo gigantisch veel nummers opgenomen. 20 jaar geleden hebben ze bijvoorbeeld dit nummer opgenomen. En het werd hoog tijd dat het opnieuw uitgebracht werd. Alleen in een lange versie die ook gelijk live is. Het nummer is getiteld Ultras Horas. En het is live opgenomen in Coco.

0: Kosovo! Merci, thank you so much.
1: Mooi deze muziek allemaal. Houdt u trouwens van live concerten, dan kan ik u aanraden om eens een keer de website te bezoeken. www.ttfolk.nl. Want dat is van Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. Kunt u precies zien welke concerten daar allemaal nog zijn tot het eind van het jaar. En ook wat er volgend jaar allemaal op de planning staat.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven.

0: Oostad Radio. Laat horen wat er in Gouda leeft.
1: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
2: Gouwestad.
3: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
4: Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door John Goedkoop. Vanavond in Soul Power onder andere Rescue Me als klassieker, Soul Pionier, Arthur Alexander, een mini-special over Cyril Johnson, 3 Beatles-nummers door soul-artiesten uitgevoerd en nu Soul van Jalen Nagonda. Maar eerst, soms zijn dingen te mooi om waar te zijn.
5: Yeah.

Southern Avenue met Too Good To Be True van het album Be The Love That You Want uit 2021. Deze Memphis-based band rond zangeres Tyrene Jackson en haar man-gitarist Ori Naftali speelt een mix van soul, gospel en blues. De klassieker van vanavond stamt uit 1965 is van Fontella Bass. Geboren in St. Louis, Missouri in 1940. Ze deed zangervaring op in de kerk, zoals bijna alle soloartiesten van voor 1990. Schakelde op haar 17e over op Rhythm and Blues. Ze werkte in St. Louis samen met onder andere Ike Turner, Oliver Sane en Lil Milton. En na haar verhuizing naar Chicago kwam ze onder contract bij Chess Records, waar ze al snel een hit scoorde met Don't Mess Up A Good Thing. Haar grootste internationale hit is uit 1965 een echte, veel gecoverde soul klassieker, Rescue Me.

De in vele opzichten kleurrijke Amerikaanse zangeres Lady Ray met Guilty van haar album Queen Alone uit 2016. Zij is een voormalige protégé van Missy Elliott en onder haar voornaam Nicole had Ray als tiener een rhythm and blues hit met Make It Hot. Daarna ging ze meer de soul kant op. En vorig jaar zagen we haar op het North Sea Jazz Festival. Vanavond 3 soul covers van nummers van de Beatles en ik heb er meer dan 100 gevonden, waaronder deze van de Queen of Soul, Aretha Franklin, Let It Be.

Swim Soul uit Louisiana. Mark Broussard, hij behoort inmiddels tot de gevestigde orde. Cold Blooded komt van het album Time is a Thief. Van de Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist Jalen Nagonda kwam dit jaar de tweede cd uit op Deptone Records. Hij behoort tot de grootste jonge talenten uit de huidige soul scene. Heeft een stem die qua klank, kleur en bereik steeds verrassend klinkt en schrijft ook nog eens een keer sterke songs. Kortom, een win-win-win situatie. Doctrine of Love.

Ja, de harteloze Sharon Jones met Without a Heart. Een soul household name werd zij door haar 7 albums voor Deptone Records. En dit was er een van, I Learned the Hard Way. De tweede Beatles cover is van een echte Beatles associate, die by the way ook nog eens een keer met de Rolling Stones samenwerken, namelijk zanger-toetsenist Billy Preston. I've Got a Feeling.

en Billy Preston. Ja, en voor de mini-special van vanavond gaan we naar Chicago voor zanger, gitarist en mondharmonica-speler Syl Johnson. Hij begon zijn carrière in de blues nadat hij in 1950 verhuisde van Mississippi naar Chicago. Werkte hij daar veel samen met onder andere Howlin' Wolf, Junior Wells en Jimmy Reed. En al bij zijn eerste singles die hij zelf opnam in 1960 voor Federal Records was een verschuiving naar soul merkbaar. En dat was in 1967 voltooid. Toen nam hij alleen nog maar soul op. En scoorde hij voor Twilight zijn eerste soul-hit Socket to Me. Een nummer dat wel ook gecoverd is, maar vooral veel gesampled is door andere artiesten. In 1973 bood Willie Mitchell van High Records uit Memphis hem een contract aan. En Syl was redelijk succesvol met diverse rhythm and blues hits tot 1979. Drie nummers van Syl Johnson. Come on, Socket to Me, zijn eerste hit uit 1967. Daarna Take Me to the River, en dat was een top 10 rhythm and blues hit in 1975. En overigens een cover van een Al Green nummer. En daarna Foxy Brown, en dat is een titelsong van een album uit 1988, driemaal Syl Johnson.

Chicago Soul van Syl Johnson. En de derde Beatles cover is van Earth, Wind and Fire. Got to Get You Into My Life uit 1978.

Een Beatles nummer van het album Revolver, uitgevoerd door Earth, Wind and Fire. Ja, het is bekend dat de Beatles zelf tot pakweg 1965 veel US covers speelden en opnamen. De Amerikaanse soulpionier Arthur Alexander heeft blijkbaar veel indruk gemaakt, want de Beatles namen maar liefst 4 van zijn nummers op. Maar ook Britse collega's als de Rolling Stones, Gary and the Pacemakers, The Hollies, Dave Berry, Wayne Fontana, The Searchers en Dusty Springfield hebben in de 60s Arthur ontdekt. Maar dit is Arthur Alexander zelf met een nummer, Anna, Go to Him.

Altijd fijn om naar te luisteren. Bill Withers' Lean On Me, een heel bekend nummer, veel gecoverd ook door andere artiesten. En Billy Paul is ook een hele fijne zanger en die gebruiken we als afsluiter van deze editie van Soul Power, Let's Make a Baby. Slaapkamer Soul dus, Philly Soul dus, van de man die beroemd werd met Me and Mrs. Jones, Billy Paul. U bedankt voor het luisteren, John Goedkoop bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdaarsdam.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.